0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden.
2: Let's do it. Hey,

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden.
3: Let's do it!
0: Wij zijn

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Landert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En tot zover het nieuws. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou.

zeg eens even eerlijk, je hebt toch ook heel hard meegezongen? Wat blijft dit een goed liedje, hè? Skik op fietsen. Uit Drenthe natuurlijk. En die fietstocht die bestaat ook echt. Ja, die is gewoon terug te vinden als je even goed googelt. Hey, goedemorgen. Je luistert naar DNO. Kygo komt eraan. Ik heb ook Kane voor je. En dit is Paul van Dijk, Duitse DJ.

dit najaar naar alle waarschijnlijkheid weer te zien in een nieuw seizoen van The Voice of Holland als een van de coaches, Dinant van Kane. You're the damn those eyes. Dit is TNO, goedemorgen. Het laatste nieuws uit de wereld. Ook Queen ga je horen. Sia staat voor je klaar. En dit is Kygo, samen met Imagine Dragons. Stars will

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. En ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Somebody to Love. Queen op DNO. Welkom in je weekend. Goedemorgen, ik ben Werner. En tot aan 12 uur zorg ik ervoor dat je de allerbeste muziek hoort. Zoals het hoort. Beste muziek hoort uit de afgelopen 60 jaar. Weet je, lijkt een beetje op Bjord Kelder. Hè? U hoort het eigenlijk. Eens even kijken hoor, wat er allemaal gebeurt op wijzijndno.nl. Daar zit een hele redactie achter die ervoor zorgt dat je het allerlaatste nieuws uit de regio, gemeente Staphorst, Meppel, Hogeveen en De Wolden tot je krijgt. Zo zie ik hier een bericht over de N48. Rijkswaterstaat die plaatst langs de N48 tussen Hogeveen en Balkbrug 18 kilometer nieuwe vangrail en verving daarnaast 13 kilometer bestaande vangrail. De maatregel moet de weg veiliger maken en hangt samen met nieuwe richtlijnen voor obstakels in de berm. De nieuwe vangrails zijn volgens Rijkswaterstaat geplaatst om de verkeersveiligheid dus te vergroten en te voldoen aan nieuwe richtlijnen. Bermen langs de N-wegen horen over een breedte van 10 meter vrij te zijn van obstakels zoals bomen, masten en greppels. En langs de N48 liggen onder andere afwateringssloten. Ja, dat is belangrijk. Zo'n weg waar nogal eens wat gebeurt, hè. Als je daar pech hebt of zo, dan moet je ook toch wel even op een veilige manier de berm in kunnen. Er zijn nogal eens wat ongelukken gebeurd op die weg. En ook niet altijd ongelukken die heel erg goed afliepen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat die weg wat verkeersveiliger wordt gemaakt. Ja, dit soort berichten en nog veel meer kun je vinden op wijzijndno.nl. En mocht je zelf een nieuwstip hebben, tip hem even aan onze redactie. redactie@dnomedia.nl. redactie@dnomedia.nl. En datzelfde mailadres kun je ook gebruiken als je iets organiseert waarvan jij vindt dat we langs moeten komen om een reportage te maken of zo. Of om het voorbij te horen komen op de radio in de streekagenda. Want die komt er zo meteen weer aan met Tony Mulder.

0: Dit is DNO.
1: Woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen? Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Berggroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekes naar het dorp. Tijdens Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke en gratis toegankelijke lezing over de steentijd in Drenthe. SAWR nodigt alle geïnteresseerde Runders en andere belangstellenden van harte uit om deze ochtend bij te wonen. De toegang is dus volledig gratis en de lezing begint om 10:30. In 2026 viert de Paardenvierdaagse Zorgvliet haar 20ste editie. 4 dagen, 8 tot en met 11 september, vullen paardensport, natuur en gezelligheid de bossen van het Drents-Friese Wold. Dit evenement is het op één na grootste paardenevenement van Nederland en trekt jaarlijks zo'n 200 deelnemers, ruiters en menners, zowel onder het zadel als aangespannen. 4 verrassende routes, sfeervolle pauzeplekken en de ontspannen sfeer maken de Paardenvierdaagse tot een geliefde traditie.

Life's what you make it, en zo is het maar net, hè. Maak er het allerbeste van. Wat de situatie dan op dit moment ook maar is, natuurlijk. Talk Talk hoorde je op DNO. Goedemorgen. Hi, ik ben Werner. Elke zaterdag help ik je opstarten met het weekend. De leukste tips om in de regio te beleven. Krijg je de streekagenda's of zoek ik ook even wat dingen voor je op. En mocht jij een tip hebben, muzikaal gezien, of iets wat ik even rond moet toeteren op de radio, laat het even weten. Stuur me een berichtje via Instagram, @WernerSteenbergen. Hier is You Soon Adore met Nanny Cherry, 7

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. En tot zover het nieuws. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Kanaleneiland 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt.

0: Checkers anymore.
1: Ja, op dat moment was corona nog cool. Cool Corona. Nice device uit de 90s. Lekker. Het is DNO. Goedemorgen. Na 10 uur. Hi, ik ben Werner en ik draai de allerbeste muziek voor je. Het is zaterdag. Ja, dan ben ik er weer tussen 8 en 12. Op een bijzondere dag. Het is 5 september natuurlijk. De internationale dag van de liefdadigheid.
2: Ja.
1: Heb je plan om iets aan het goede doel te geven? Vandaag is de dag. Ook is het de dag van de paling, dat lekkere glibberende beest. Ze zijn wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. En heb jij een baard, dan ben je waarschijnlijk een man. Of een vrouw met veel haargroei, dat kan natuurlijk ook. Maar dan is het helemaal jouw dag. Want het is de internationale dag van de baard. Ja, moet ik eerlijk zeggen, ik ben een hele luie scheerder. Ik laat hem regelmatig staan, maar ja, is nu alweer op dat punt. Hoor je dat? Ja, ik hield hem even tegen de microfoon aan, tegen de bobbelkop. Hij mag wel even een keertje weer af, dus dat ga ik straks even regelen. Op een gegeven moment sociale verplichtingen en dan, ja, weet je, als je dan mensen 3 zoenen moet geven met zo'n baard, dat wordt over het algemeen niet zo gewaardeerd. Is mijn afdronk daarvan, hè? Maar ja, als je een baard hebt, heb je natuurlijk gewoon schijt aan. Dat kan ik me ook voorstellen. Hé, hey, zometeen Just a Foy. Ik heb The Birds en dit is Robin Thicke. When I Go.

met een special effect. Hoppa, de plaat was afgelopen. Just Turn the Lights Off op DNO. Daarvoor Tik. Lekker om die weer eens te horen, zeg. When I Get You Alone. Hey, goedemorgen. Dit is DNO met zometeen de streekagenda. En nu een classic van The Birds.

0: Dit is DNO.
1: De Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert in samenwerking met Bibliotheek Hogeveen een gratis cursus genealogie voor beginners. De cursus wordt verzorgd door Jan en Anneke Pol, beiden genealogiedeskundigen. Tijdens de cursus leert u stap voor stap hoe u uw stamboom kunt onderzoeken. U maakt kennis met verschillende websites en archieven, waaronder het Drents Archief, en krijgt praktische tips voor het zoeken naar geboorte, huwelijks- en overlijdensgegevens. De cursus vindt plaats op vrijdag 11 september van 2 tot 4 in Bibliotheek Hogeveen. De bijeenkomst wordt gehouden in de computerruimte. Elk jaar op de tweede zaterdag van september stroomt Elim vol met duizenden bezoekers voor een feestelijk en kleurrijk spektakel, het Bloemencorso. In combinatie met de jaarmarkt is het evenement uitgegroeid tot een vaste traditie die niet meer weg te denken is uit het dorp. Door de jaren heen groeide het Bloemencorso uit tot een professioneel georganiseerd evenement met jeugdwagens, middelgrote wagens en indrukwekkende grote corso-wagens. Het begint om 9 uur en de toegang is gratis.

0: En de challenge dag is er. Maar daarnaast zijn we er dus ook elke maandagochtend. Ja. Elke woensdagochtend. Mm-hmm. Dan zijn we er van 9 tot 10.
1: Ja.
0: En op de challenge dag één keer wat later van 10 tot 11.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Ik wens je een fijn weekend. En tot de volgende keer.
0: En tot een keer op het veldje.
1: Absoluut. Ja. Goed, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Goed zo. Wij gaan even afsluiten met dit half uur, zeg maar, Frank. En dan gaan we eens een mooi nummer draaien. Het is van Chris de Burg. En ik weet nog wel, toen ik DJ was in een vrij grote discotheek, toen draaide ik dit nummer heel vaak. En dit nummer is van, dat heet dan The Lady in Red.

filmpje van dit nummer, Lady in Red. Er zit een man in een parkeergarage in de auto en die ziet hier een prachtig mooie dame aankomen, helemaal

0: rood. En dan die danst als het ware. En op een gegeven moment, dan loopt ze over een soort van buis. En dan gaat die jurk gaat omhoog. En dan heeft ze een prachtige rode slip eronder. Maar ze is, en dan wordt hij helemaal, dan gaat hij de volgen helemaal. Het is een hele lange film hoor. Maar op een gegeven moment dan trouwen ze met elkaar. Dat is toch wel heel bijzonder. En hij heeft een vrij grote jas aan. En dan denkt hij op een gegeven moment, nou, als zij er overheen loopt en ik ga daar ook op staan, dan gaat mijn jas op. Maar er gebeurt niks, weet je. Dus het is prachtig mooi. Lady in Red, ooit gemaakt en gezongen door Chris de Burg. We hebben hier geen Lady in Red zitten, maar een beetje, ja, wat is het voor kleur?
1: Een beetje roze.
0: Ja, een beetje roze. René Slot. Welkom in de studio.
1: Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Maar René, wat bijzonder dat ik was aan het kijken naar onderwerpen. En toen dacht ik van, hey, nou ben ik nogal een beetje een fan van bric-a-brac en brokante en dat soort dingen allemaal. Ja, wie niet tegenwoordig.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt een brokante winkeltje. En dat heet Op de Dam.
1: Ja, dat klopt.
0: En nou wil ik graag alles van je weten. Ja, niet behalve je pincode natuurlijk. Maar hoe is het nou ontstaan? Hoe ben je nou zo bij de brokante? Hoe is het nou? Ben ik altijd benieuwd naar. Wat is nou de drive om dit soort dingen te gaan doen?
1: Ja, het is een uit de hand gelopen hobby.
0: Ja.
1: Dat hoor je natuurlijk van heel veel mensen.
0: Ja, okay.
1: Maar ik ben sowieso wel echt een francofiel. Dus ik ben gek op Frankrijk. Met mijn ouders gingen ook altijd naar Frankrijk.
0: Ja.
1: En de sfeer daar. Nou, heel veel mensen hebben dat ook met de Franse chansons. Hier waarschijnlijk ook wel gedraaid.
0: Ja.
1: Nou, die sfeer, die proef ik ook altijd in Frankrijk. En nou ja, op een gegeven moment kom je inderdaad op die marktjes en bij de meubeltjes. En ja, dat vond ik altijd wel heel erg leuk.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben eigenlijk een beetje, het is eigenlijk een beetje begonnen in Apeldoorn. We hebben daar 7 jaar gewoond. En daar getrouwd, 2 kinderen gekregen. En ik had dus, de kinderen waren klein en ik liep door Apeldoorn en ik zag daar een oud winkelpand en daar was een vrouw meubeltjes aan het opknappen.
0: Hmm.
1: En ik liep daar naar binnen met mijn kinderwagen en ik kwam daar een beetje aan de praat met haar. En zij vertelde dus dat ze heel vaak naar Frankrijk ging, naar de markten en de bric-a-brac en de Emo's. En nou ja, de mensen in dat wereldje die kennen wel die termen. En die zeiden, ja, dan haal ik daar alles op en ik ga het hier opknappen en dan ga ik het hier verkopen. En toen is het zaadje eigenlijk geplant dat ik dacht van, oh, als ik dat ook ooit eens zou kunnen.
0: Yeah.
1: Dus dat is nu, onze oudste Maarten is nu bijna 16, dus dat is ongeveer 14, 15 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan zit je met je werk, zit je met je kinderen en de baby's en dan komt het er allemaal niet van. We zijn een aantal keren verhuisd, Amersfoort, hebben nog poos gewoond. Op een gegeven moment weer terug naar het noorden, want ik kom zelf ook hier vandaan. Ik kom uit Bijlen en mijn man uit Hoogeveen. Zuidwolde was een hele goede keus, bleek achteraf. Daar hebben we het heel erg naar ons zin.
0: Dus je bent een Drent?
1: Ik ben een echte Drent, ja.
0: Mooi.
1: En heel kort, we hebben een poos in de Tripklompen gewoond hier in Zuidwolde. En daarna kwam het pand of het huis aan de Westerveldseweg op ons pad.
0: Mm-hmm.
1: Daar staat een hele grote schuur naast. En toen dacht ik van, nou, als ik daar mijn winkel in zou kunnen plaatsen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is nu een feit. Vorig jaar mei ben ik open gegaan. En dit is nu zeg maar de tweede zomer.
0: Ja, en dan lees ik dus van alles over authentieke blikjes, schilderijen, kleine opgeknapte kastjes, tafeltjes. Ja. Vertel.
1: Ja, van alles. Ja, ik vind zelf heel veel dingen leuk. Maar als je dan een winkel gaat beginnen, moet je natuurlijk ook rekening houden met de klant die zie.
0: Ja.
1: Want ja, wat ik leuk vind, ik weet niet of een ander dat ook leuk vindt.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was wel een beetje een zoektocht. Op een gegeven moment ben ik daar een beetje van afgestapt, wat anderen zouden kunnen vinden. Want anders kom je er niet uit. Toen dacht ik van, nou, als ik nou op zoek ga naar de dingen die ik zelf in mijn huis zou willen hebben staan,
0: ja, ja,
1: ga ik gewoon kijken of dat loopt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en dat loopt redelijk.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Maar na dit interview gaat het enorm lopen, hoor.
1: Nou, ik hoop het.
0: Ja, nee, maar weet je, het is natuurlijk vandaag de dag heel erg in, hè. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld de kringloopwinkels, hoe druk die zijn. Wat is dat? De hang naar, nostalgie naar oude dingetjes. Wat zou dat zijn? Want jij hebt ook een beetje de geest daarvan. Hè? Je zegt net, ja, toen ik in Frankrijk was, of in Frankrijk ben, dan heb ik dat ook.
1: Ja.
0: Die brik-en-brak sfeer, zeg maar. En je hoort het ook steeds meer, hè, waar je ook komt. Mensen zeggen, ben je daar al geweest? Oh, dat is een mooie. En die is niks, daar moet je niet naartoe.
1: Nee.
0: En als er dan nieuwe spullen, bijvoorbeeld Ruine Wold, die heeft ook een prachtige mooie, ook goed georganiseerd. En jij, in je eentje, want ik neem toch aan dat je het in je eentje doet?
1: Ja.
0: Ja. Waar komt die sfeer dan vandaan? Waarom komt die hang nou vandaan dat mensen dat zo graag willen?
1: Ja, ik denk dat het ook een gevoel is. Ook, nou ja, weet je wat ik eerder zei, zoals die Franse chansons. Als je die opzet, ja, krijgen mensen ook een sfeer, een emotie.
0: Ja.
1: Ik denk dat het voornamelijk ook is, ja, ik ben zelf van mening dat we in een behoorlijke consumptiemaatschappij leven. En wat ik zelf heel leuk vind en ook heel belangrijk vind, en dat vind ik onder andere in Frankrijk.
0: Mm-hmm.
1: Daar maken ze goede meubels. Als ik dan zeg maar op zoek ga naar kastjes of naar tafeltjes of echt zeg maar wel kleinschalig. Meubel
0: stukjes dan.
1: Ja, dan let ik ook wel goed op dat het dat niet van dat kleine of van dat fineren is, maar dat het gewoon echt zo'n vakwerkschap is.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En wat ik dan merk is dat zo'n meubeltje dan wel de sfeer uitademt. En wat ik dan de uitdaging vind is dat ik op zoek ga naar een kleur, een beetje een nostalgische kleur, bordeauxrood of een soort van diep blauw, maar ook echt een beetje die pasteltinten.
0: Ja.
1: En dan ga ik kijken in wat voor kleur ik die meubeltjes kan verven.
0: Als een bloedrood bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Hele mooie kleur.
1: Ja. Ja, en wat die sfeer, wat dat gevoel, ja.
0: Ja.
1: Ik vind het lastig uitleggen, want het werd me ook wel eerder gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat het is een emotie. Ik denk ook een hang naar ere. Mensen hebben natuurlijk ook wel, die Franse chansons wat ik eerder zei, daar hebben mensen ook gevoelens bij.
0: Ja.
1: Maar ook wel als je over zo'n markt loopt in Frankrijk. Mensen vinden het ook een uitdaging om in een leuk huis te wonen. Maar dat je dus ook die sfeer gelijk meebrengt. En dat heb je niet in een Phoenix woning met alleen maar IKEA meubeltjes.
0: Nee.
1: Dan is juist zo'n authentiek kastje, wat ik het dan noem. En als dat dan bijvoorbeeld in een mooie kleur geverfd is. Ja, dat is dan gewoon een pronkstukje.
0: Ja, ik zou je vertellen. Ja. Ik heb afgelopen jaar heb ik een film gemaakt samen met een collega. En dat ging over de kleding. Hoeveel wij weggooien. En dat is onnoemelijk veel.
1: Ja.
0: Als ik daar nu weer aan denk, dan denk ik ook aan het opnieuw gebruiken. En wat jij zei net, van ja, we leven in een rare consumptiemaatschappij.
1: Ja.
0: En we doen maar wat. En niet iedereen hoor.
1: Nee, zeker niet.
0: Zeker niet.
1: Nee.
0: Mijn dochter is ook helemaal gek van, die knapt ook dingetjes op. Dus dat vindt ze heerlijk.
1: Ja.
0: Het opnieuw gebruiken van de spullen.
1: Ja.
0: Dat is ook een goal om te zeggen van, we kunnen, want we, doordat we in die consumptiemaatschappij leven, heel veel mensen die kunnen daar niet meer tegen.
1: Nee.
0: Die willen daar uitstappen eigenlijk. En dan is het juist zo belangrijk dat je een mooi meubelstukje, want als ik in IKEA loop, ik moet je zeggen, ik loop er en ik denk, ja, sorry, maar...
1: Nee.
0: Ja, het allemaal
1: ze hebben ook wel handige, praktische dingen.
0: Jawel.
1: Ik heb ook wel IKEA dingen in mijn huis staan. Maar als je naar die sfeer op zoek bent, naar die emoties, dat je je huis een ziel wil geven, dat is het eigenlijk.
0: Ja, dat is een goed woord.
1: Ja, dan denk ik, dan moet je naar Frankrijk. En dan, en wat ik dan een uitdaging vind, want dat is ook wel een van de redenen dat ik dacht van, misschien... spreekt dat aan. Als ik nou voor die mensen naar Frankrijk ga, want dat is eigenlijk het allerleukste wat ik vind, dan kan ik het aanbieden in mijn winkel.
0: Ja.
1: En daarbij vind ik de prijs ook heel belangrijk. Want vaak als ik naar een brokantenwinkel ga, hier in Nederland of bijvoorbeeld in België, dan vind ik de prijzen gewoon echt belachelijk duur. En ik wil eigenlijk daartussenin gaan zitten. Want kijk, de hoofdprijs ga ik niet mee verdienen. En ik ga ook daar niet nou ja, niet de hoofdprijs mee verdienen, maar ik wil natuurlijk ook niet verlies leiden.
0: Nee.
1: Dus in die zin, ik rijd natuurlijk naar Frankrijk en het kost benzine. Maar het is wel hobbymatig. Maar ja, weet je, natuurlijk druk ik er dan wat bij de prijs bovenop.
0: Tuurlijk,
1: maar geen 3 of 4 dubbele, wat ik dan vaak wel in andere brokante winkels zie. Dus ik hoop dat ik daarmee ook het onderscheid kan maken. Dat, nou ja, dat mensen ook terugkomen die dat ook leuk vinden.
0: We gaan even breken met de muziek hier, Frank. Yes, sir, I can boogie. Is dat goed? Ja, dat is goed. Dus Yes, sir, I can boogie van Baccara.

0: Baccara, die kan boogie woogie all night long.
1: Zeker.
0: Je ziet wat er dit jockey Joseph Le Draaier, avec Pillemoekies. En zo is het toch maar even weer, hè? Goed, nou, wie zitten we bij aan tafel? Al een hele tijd te babbelen gezellig. René Slot. René, ik had al wel een paar vraagjes voor je.
1: Ja.
0: Fijn dat we zo ver al zijn. Je vertelde net een prachtig mooi verhaal over hoe het aan de loop is gekomen. Hè, via mooie advertenties of mooie stukken in de krant. En ik vind het ook belangrijk, want jij doet nog meer. Hè, je geeft ook workshops.
1: Ja, klopt.
0: Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat was eigenlijk... Ja, een extra service weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar toen ik mijn winkel startte vorig jaar... Mm-hmm. kreeg ik eigenlijk gelijk de vraag van heel veel vrienden, familie, kennissen... maar ook wel klanten van, goh, ga je dan ook workshops geven? Mm-hmm. En dan ben ik zelf heel creatief. En ik maak ook van alles thuis. En,
0: Wat merk je allemaal?
1: Nou ja, Art Journal. Ik weet niet of je dat iets zegt, maar dat is met Art Journal. Je kijkt me heel vreemd aan. Maar dat is eigenlijk een soort van dagboek. Maar dan schrijf je schrijft niet je levensverhaal of je dagverhaal, maar je tekent het. Of met bijzondere letters, of met papier. Ik doe ook wel dingetjes met vilt en met stof. En nou ja, ik kan het zo gek niet opnoemen. Ik heb ook een soort van ateliertje thuis. Daar wordt mijn man helemaal gek als hij daar binnenkomt. Maar het is ook echt één groot chaos. Maar voor mij is het een systeem.
0: Ja.
1: Dus ik vind ook heel veel dingen leuk. En ik kreeg dus gelijk al wel de vraag van, goh, ga je dan ook workshops geven? Nou, en toen dacht ik van, nou weet je, ik ga eerst wel eens even winkeltje spelen. Want ik heb geen idee hoe dat moet en hoe dat allemaal werkt. Dus even kijken of dat loopt. Maar ja, dan blijft het toch een beetje hangen. En op een gegeven moment kreeg ik wat inspiratie. En toen ben ik... Vorig jaar ben ik dus gestart en toen een beetje in het najaar werd het wat rustiger in de winkel. Toen dacht ik van ja, wel, ik moet er toch iets verzinnen. En toen ben ik toch over die workshops na gaan denken.
0: Ja, ja.
1: En een van de workshops die ik geef is het beschilderen van borrelplanken. Dan heb je zeg maar gewoon een houten dienblad, zeg maar. Hele mooie vormen, heel mooi hout.
0: Ja.
1: En daar ga je dan zelf met acrylstiften iets op maken. Appels, citroenen, peren, een kat, een hond, een leuke tekst. Er zijn ook wel mensen geweest die nemen dan van dat carbonpapier mee. En dan kun je dus zeg maar een embleem erop maken. Ik had ook een wat oudere dame en die had de vlag van Drenthe. Of de vlag van Drenthe. Dat wit, of rood, wit, rood. En dan met die sterretjes erin. Ik weet nou eigenlijk niet of dat nou echt Drenthe is.
0: Ja, dat is wel Drenthe.
1: Dat is Drenthe, ja, hè? Ja. Dus dat was ook heel leuk. Dus dan kan je eigenlijk je borrelplank zo maken. Naar je eigen beeld. En dat doe ik dan gewoon lekker koffie en thee. En dan wat chocolade bij. En een muziekje. En dat
0: van
1: doe ik dan.
0: Chocolade
1: is ook heel lekker. En dat doe ik ook in mijn winkel. Dan verbouw ik het even. En dan staat in het midden van de winkel staan een aantal tafels.
0: Yeah.
1: Moet er wel bij zeggen dat ik één groep heb gehad. En dat waren 12 dames. Dat is echt wel het maximum.
0: Yeah.
1: Want nou ja, ik heb de helft van de schuur die ik als gebruik. Maar de aanleiding daarvan kreeg ik ook een andere aanvraag van 21 dames. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Dat loopt nu nog. Dat ga ik op locatie doen.
0: Oh ja.
1: Dus ik kan zowel in mijn winkel de workshops geven. Nou, eigenlijk is 8 een mooi aantal. Maar max is 12. En als er grote groepen zijn, dan kan ik op locatie komen.
0: En dan iedere keer verzin je dan aparte of bijzondere thema's. Het zal niet iedere keer een borrelplank zijn, neem ik aan.
1: Nee, ik moet wel zeggen dat wel de workshop is die het beste loopt. Want die is ook, je moet ook wel rekening houden met mensen vinden snel iets moeilijks. Dus ja, dat is misschien geen goede reclame. Maar je moet iets aanbieden wat behapbaar is. Wat mensen denken van, oh, nou, dat kan ik wel. Ook al heb ik bijvoorbeeld nog nooit een stift vastgehouden of wat dan ook. Ja. Dus die borrelplanken, dat is echt wel een... dat loopt goed.
0: Ja.
1: Daarnaast heb ik een workshop Maak je eigen stofschilderij. Nou, dan kijken mensen me ook wel eens aan van, oh, dat is wel heel ingewikkeld. Maar ik mag eigenlijk een lijst uitzoeken. Nou, die lijst heb ik dus allemaal uit Frankrijk gehaald. Een hele mooie versierde lijst met hout of juist een witte. Dus dan kies je een lijst uit. Nou, ik heb een verzameling stof waar je u tegen zegt. Dan kies je daar 3 of maximaal 4 mm-hmm. kleuren of printen uit. En dan ga je eigenlijk je eigen compositie maken. En vervolgens plak je dat op, doe je de lijst eromheen. En heb je eigenlijk je eigen kunst.
0: Mooi.
1: Werk.
0: Yeah.
1: Ja, dus dat is wel een van de nieuwste. En ja, als ik heel eerlijk ben, loopt dat nog niet heel goed. En ik denk dat dus is dat mensen dat ingewikkeld vinden.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is eigenlijk, het is helemaal niet ingewikkeld. Het is juist heel erg leuk. Want je kan bijvoorbeeld ook de kleuren van je eigen interieur doen.
0: Ja.
1: Of als je bijvoorbeeld één in je wc wil hangen. Je hebt je wc groen met wit. Nou, dan maak je een groen met wit stofschilderij.
0: Ja.
1: Je kan ook met touw werken. Mm-hmm. En met bloemen. En nou ja, van alles.
0: Ja.
1: Dus die. En ik heb er ook nog één. En dat is een, ja, hoe moet ik dat nou noemen? Een soort van ja, zomerhanger. Dan krijg je een ring. En dan ga je reepjes stof knippen of scheuren. En die hang je dan aan die ring. En die hang je dan vervolgens in de boom. Ik vind het een beetje lastig uitleggen op de radio. Maar het is een, ja, een zomerhanger.
0: Een
1: stofhanger.
0: Nou, mooi.
1: En het is heel leuk als je dan, ja, zeg maar, met kanten en met verschillende kleuren stof gaat werken.
0: Ja,
1: ja, dat staat gewoon heel leuk in de tuin.
0: Ik weet soms hoe bijzonder het is. Want ik schilder ook en ik maak beelden en dat soort dingen. En ik schrijf.
1: Mm-hmm.
0: Als je multitalent bent, want dat ben je.
1: Ja.
0: Dan is het wel eens moeilijk om, ja, je wil alles goed doen.
1: Ja.
0: En soms moet je zeggen, ja, maar dit doe ik niet meer en dan doe ik wat anders, wat ik wel goed kan.
1: Ja.
0: Maar achteraf blijkt soms dat je heel veel dingen wel kan. Hè? En je had het net over dat mensen zeggen van, ja, dit is moeilijk. Maar als ze eenmaal aan de gang zijn,
1: ja,
0: dan is het, oh, wat leuk, heb, ja, ik gemaakt.
1: En er komen echt de meest fantastische dingen
0: daaruit.
1: Ja, ja, dat is echt briljant.
0: Ja, super.
1: Ja, en ook goed voor het zelfvertrouwen, denk ik, af en toe.
0: Dat is de cognitieve kant en het doen. En ook met de mind, met de mindset is ontzettend belangrijk. Hè? Dat je de dingen doet. En ook al gaat het niet 100% direct goed, maar toch wel doen, want je krijgt een heel ander idee over jezelf ook. Hè?
1: Ja.
0: Het is ook wat ik zeg, die mindset is heel erg belangrijk. En dat gaat niet alleen maar om dat winkeltje kopen, brokanten, maar juist ook om de verbinding te zoeken met mensen. Dat doen wij hier bij DNO natuurlijk ook. Wij zoeken verbinding met luisteraars.
1: Ja.
0: En door dit verhaal wat jij vertelt, maak jij ook weer verbinding met luisteraars. Die kijken naar je, die zien je.
1: Ja.
0: Want ook ben je op de tv, op de televisie, ze zien je ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Goed, nou, ben ik nog wat vergeten? Van?
1: Nou ja, nog wel iets. Want ik ben vorig jaar het hele jaar open geweest.
0: Ja.
1: Want nou ja, toen kwam ik natuurlijk net kijken.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb in het najaar gemerkt, weet je, ik heb echt een zomerbrokantenwinkel. Dat kan ik eigenlijk nu concluderen.
0: Okay.
1: Want van oktober, november, december, heb ik weinig tot geen klandizie gehaald.
0: Nee, nee.
1: Nou ja, en het was voor mij natuurlijk, eigenlijk nog steeds, het is een soort van proeflokaal.
0: Yeah. Yeah.
1: Dus ik heb eigenlijk voor dit jaar besloten dat ik van mei tot en met september mijn fysieke winkel open heb.
0: Mm-hmm.
1: Daarnaast heb ik in de wintermaanden op aanvraag of op afspraak mijn winkel open. Dat is eigenlijk ook iets wat ik wil uitproberen of daar überhaupt vraag naar is.
0: Ja.
1: Maar ik ben dus nu tot en met september is mijn fysieke winkel open. En de workshops geef ik eigenlijk gewoon het hele jaar door.
0: Mm-hmm.
1: Want ik merk nu, zeg maar, dat via Facebook en Instagram heb ik dan mijn kanalen. Dan krijg ik vaak berichtjes en ik heb ook niet een dag of een datum waarop je die workshops kan volgen. Want dat komt eigenlijk gewoon meer tot stand van, goh, wat wil de klant. En,
0: ja.
1: Dus dat kan ook een keer op een zaterdag of op een avond of dat.
0: Dus de Instagram is op de Dam 26A?
1: Ja, Westerveldseweg 26A. Even buiten Zuidwolde.
0: Nou, en noem je telefoonnummer nog maar een keer.
1: Telefoonnummer is 0648-264120.
0: Nou.
1: En ik heb dan Instagram op de Dam 26A.
0: Ja.
1: En Facebook is gewoon mijn naam, René Slotfokkens.
0: Nou, goed.
1: Nou,
0: dan ben je er een eind, hè?
1: Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.
1: Ik kom graag nog eens terug, als dat mag.
0: Ja, natuurlijk. Ik kom eens een keer bij jou in de winkel.
1: Nou, gezellig. Ja.
0: Zeker. Dank je wel. En het gaat je goed.
1: Dankjewel.
0: Goed zo. Ja, dat was René Slot. En wij zijn bijna aan het einde gekomen. Kunnen we nog een muziekje draaien, Frank? Gaat niet meer. We moeten naar de reclame toe. Oké. We zijn over een paar minuten weer bij u terug voor het tweede uur Smaakmakers. Tot zo.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Defensie verbiedt het gebruik van de reisapp PolarSteps op diensttelefoons. Dat gebeurt nadat Follow the Money ontdekte dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Van sommigen konden eenvoudig hun adres, werkplek en momenten van verblijf worden achterhaald. Fitnessapp Strava werd al in 2018 verboden door Defensie. Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Noren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. En tot zover het nieuws. Vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Waardenburg en Culemborg 8 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesandijk en Den Hoever 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dan de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer met daar 3 kwartier extra reistijd. Er ligt daar olie op het wegdek, er is maar één rijstrook open. En op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen Hogeveen en de Dijk, half uur vertraging in 6 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mag, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Ja, dit was dan even de plaat van Frank Ilse de Lange. Ja, past mooi bij Dolly Parton ook wel, hè? Vind ik wel, Frank. Dankjewel, jongen. Goed gedaan. Ja, luisteraars, ondertussen is aangeschoven bij mij. Hij schuift zo naar binnen, weet je wel. Johan Noord. Johan, welkom.
1: Dank je.
0: Ik zal last platte jongen behouden, maar...
1: Ja, maar ik weet niet als iedereen het kan verstaan.
0: Nee, laten we dat niet doen.
1: Laten we niet doen, nee.
0: Maar het is wel erg leuk, hè?
1: Ja.
0: Johan, ik heb dus even jou in bio geneust. Ja. En nou kennen wij elkaar ook al een klein beetje, natuurlijk.
1: Ja.
0: Je bent een digitale maker. Je bent paardencoach. Je bent een logeerboer.
1: Ja.
0: Logeerboer.
1: Ja, dat heb ik mezelf maar genoemd. Ja. Ik denk, ja, wat ben ik eigenlijk?
0: Ja, ja. Ja. Je bent ook, je hebt ook in de uitvaartverzorging
1: gewerkt. Ja. Ja.
0: Wat heb je allemaal gedaan? MDGOHB, Boerderij, ja. Noordland,
1: ja.
0: Stivo, nou, Wittelte zit je, paardenfocus, noem maar op.
1: Ja.
0: Ik weet uit ervaring van mensen dat die paardencoaching zeer waardevol kan zijn in je leven. Maar ga jij mij nou eens vertellen hoe je leven is verlopen?
1: Dat is een goede vraag, Wim.
0: Ja, daarom zit ik hier ook.
1: Ik begin even bij de uitvaartzorg. Daar ben ik eigenlijk ingerold na het overlijden van mijn vader.
0: Ja.
1: En dan heb je daar affiniteit mee en dan, ja, dan blijf je daarin. Dan heb ik iets van 12, 13 jaar gedaan. Voordat ik 30 was, was ik uitvaartverzorger. Alleen, ik kreeg heel veel hoofdpijn en klachten. En toen begon de BNB te groeien. En dat hebben we verder uitgebreid. En toen ben ik gestopt in de uitvaartzorg. Want ik wilde eigenlijk geen doel meer. Geen zware dingen, geen moeilijke zaken meer. Ik wilde gewoon thuis zijn in de tuin. Ontbijt maken, een beetje logeerboer zijn. En niet te moeilijk. En dat, word je 50, kijk je achterom. Kijk je vooruit en denk je, wat wil ik eigenlijk nog? Er gebeurden wat dingen privé. Overleden wat mensen. Ook jonge mensen. En dat grijp je aan. Op een gegeven moment ging ik met mezelf aan de slag. Een soort persoonlijke ontwikkeling.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam ik eigenlijk bij een paardencoach. En dat vond ik zo magisch, zo geweldig. Terwijl ik een hele nuchtere boerenzoon ben, hoor. Want ik denk, ik zie wel, ik probeer het gewoon. En daar ben ik 2 keer geweest. En die mevrouw gaf ook opleidingen, 1-op-1. In Dalsen. En daar ben ik eigenlijk bijgebleven en heb ik de opleiding gedaan. En sindsdien mag ik mezelf paardencoach noemen. En zo is het eigenlijk van heel serieus werk naar alles weggooien. Toch weer naar een soort meer diepgang, meer zingeving.
0: Je gaat er wel heel snel door nu, hè?
1: Ja, dat was een vlot babbel.
0: Ja, goed. Wat nou zo belangrijk, tenminste, ik proef uit jouw verhaal, uit jouw kleine verhaal, proef ik toch van alles. Je zei van, affiniteit met mensen, mm-hmm, moet je natuurlijk hebben.
1: Ja.
0: In die uitvaartzorg heb je natuurlijk een enorme, belangrijke, hoe heet het alweer, dingen opgedaan. Die je hebben gevormd,
1: ja,
0: tot anders gaan denken.
1: Ja.
0: En het anders denken, daar wil ik het eigenlijk ook wel over hebben. Dus omgekeerd denken, andersom denken. Ik ben, ik moet ook andersom gaan denken.
1: Mm-hmm.
0: Dat is zo ontzettend belangrijk. En dan zeg je wel, ik kom dan bij die paardencoach. Daar hebben we het straks even over.
1: Mm-hmm.
0: Want we hebben nog even tijd, gelukkig.
1: Oh, okay.
0: Ja. Na het overlijden van je vader zat je dus in die flow.
1: Ja.
0: En ging je daar in werken.
1: Ja.
0: Waarom was dat?
1: Ja, je hebt daar toch... op een gegeven moment word je stilgezet door het overlijden van je vader. En dan denk je, wat is belangrijk? Wat wil ik nog? En waar gaat het leven om?
0: Ja.
1: En wat kan ik betekenen?
0: Mm-hmm.
1: En ik wilde ook heel graag mensen helpen, zeg maar. Dus dat zit dan in je, want je wilt waardevol zijn. Maar daar sloeg ik op een gegeven moment in door, zeg maar, in perfectionisme. En het altijd maar goed doen en perfect doen. En dat heeft me uiteindelijk dan wel genekt. Maar het omgaan met mensen is altijd mijn grote liefde geweest, zeg maar. Dat was in de activiteitenbegeleiding, maar ook in de uitvaartzorg, maar ook nu. Dus ik heb iets met mensen. Alleen leer ik nu als coach meer afstand te houden. En dat had ik natuurlijk als uitvaartverzorger ook. Maar dan ben je veel technischer bezig. En ja, wat het mooie bij een uitvaartzorg altijd wel was, dat je de eerste dag door de voordeur komt en de tweede dag mag je door de achterdeur en dan ben je onderdeel van de familie. Ja. En dat is prachtig. Maar er zijn wel heel veel dingen die ook drukken op tijdsdruk, maar ook families die nooit tevreden zijn. En daar had ik op een gegeven moment wel last van.
0: Ja, het kan natuurlijk ook, Johan. Ja. Doordat je altijd alles goed wilde doen.
1: Ja, dat is, daar heb ik ook mee aan. Dat is een punt waar ik mee aan heb moeten werken. Zeg maar.
0: Ja. Toen op een gegeven moment kwam je dus in aanraking met die mevrouw in Dalsen.
1: Ja.
0: En dan ben je paardencoaching gaan doen. Althans, je hebt het eerst ervaren.
1: Ja, ik heb het eerst ervaren.
0: Wat is dat nou, dat ervaren van... Want dat is heel bijzonder, hè? Vertel daar eens wat over.
1: Ja, sowieso is het heel fijn dat je... Ik zeg altijd, het is coachen zonder dak. Dus je wordt buiten gecoacht. Dat is sowieso al een soort vrijheid. Dat vind ik ook zelf heel erg fijn. Ja. En het is ervaringsgericht coachen. Dus je voelt direct de verandering. En dan denk je, hé, als ik dit zo doe... Dan kan ik... Dat is een opening. Dan kan ik werken aan mezelf. Het zijn hele kleine stapjes. Maar bij een psycholoog kan je de eerste 2-3 keer mooi om de brei heen praten. En nog wel langer zelfs. Maar zo'n paard duidt direct aan wat nodig is. En ik hoef ook niet met een hulpvraag te komen. Dat kwam ik destijds ook niet. Maar mij werd wel direct aangeduid wat ik moest doen. Ik moest gaan staan en ik moest voor mezelf gaan zorgen. In plaats van altijd voor een ander gaan zorgen. En dat... Ja. Deze mevrouw werkt dan voornamelijk met allerlei IJslanders, kleine paardjes, maar heel duidelijk in ja, wat ze ja, want ze zoeken eigenlijk constant harmonie. Dus als je stapt als cliënt of coachie, hoe je het maar noemt, stap je in. En zij voelen zeg maar wat nodig is. En dat klinkt heel wazig, maar dat is het niet, maar je bent onderdeel van die kudde. Dus ze gaan jou vertellen van dit moet je doen, want dan hebben we weer balans.
0: Hoe kwam je nou bij die paardencoach terecht?
1: Ja, eigenlijk gewoon via internet. Gewoon van,
0: was je op zoek naar...
1: Nou, eigenlijk waren de ingrediënten waren er allemaal al. Mm-hmm. Ik had een ruimte, ik had een B&B, er waren paarden. Alleen de dochters gingen het huis uit en ik was een soort stalknecht. Dus ik zei thuis, ik ben eigenlijk gewoon een mannetje aan het werk die elke dag de hok uitmest. En wat doe ik eigenlijk nog met die paarden?
0: Is het dit al?
1: Ja, is dit het? Maar ga ik nou de rest van mijn leven die hok uitmesten van paarden waar ik eigenlijk ook nooit door rij, maar mijn dochter is nog wel eens op rijden.
0: Ja.
1: Dus wat ga ik doen? Dus eigenlijk paste dat uiteindelijk als een soort jas. En heb ik eerst een aantal dingen zelf aan de kant gezet. En toen dacht ik van ja, maar ik kan hier ook zelf mensen mee helpen, want het werkt.
0: Had je vaak strijd met jezelf tijdens dat proces?
1: Het is wel heel confronterend. Maar... het is wel eerlijk. Dus een paard is heel oprecht. Heeft ook geen oordeel. En dat maakt het wel heel direct. Maar wel liefdevol, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: En ja, het is niet een mening van iemand. Het is het gevoel van het paard. En het oordeel van het paard. Mm-hmm. En dat kan, ja, kon ik wel makkelijk accepteren.
0: Ja. Bijzonder verhaal.
1: Ja.
0: Hier komt toch iets meer om de hondenhoek kijken dan... Ik doe paardencoaching.
1: Ja, nou ja, goed, het is een stukje...
0: Ik wil ook graag even... meestal doe ik dat een beetje de diepte in.
1: Ja.
0: Omdat dat toch wel belangrijk is... om ook voor de luisteraars om te begrijpen... het is ook belangrijk, begrijpen. Hè?
1: Ja.
0: En openstaan voor een ander. En natuurlijk ken ik die verhalen ook van... dat mensen altijd klaar willen staan voor een ander. Mm-hmm. En altijd al goed willen doen voor een ander.
1: Ja.
0: Terwijl ze zichzelf eigenlijk vergeten.
1: Nou ja, dat is het eigenlijk. Ik heb 30 proefcoachingen gedaan voor die opleiding. En eigenlijk heeft iedereen zijn eigen issues. Maar kwam er telkens naar voren dat men beter voor een ander kon zorgen... dan voor zichzelf. Want dat leren we niet zo goed.
0: En dat is dus het omdenken, hè?
1: En daar moet je wel naartoe.
0: Ja, inderdaad. Paardencoaching, heel bijzonder. Ja, luister eens, als u pas inschakelt. Ik heb Johan Noord hier zitten. En Johan heeft een heel mooi verhaal verteld al over paardencoaching. En we gaan eerst even luisteren naar een muziekje. En Frank die heeft wel wat klaarstaan. Ik denk dat het wel mooi is dat we Whitney Houston gaan draaien met How Will I Know?

0: Live. Het was Whitney Houston, How Will I Know? En dat sluit eigenlijk dat woord How Will I Know wel mooi aan bij Johan Noord, die daar bezit hier in de studio bij Smaakmakers. Johan, paardencoaching.
1: Mm-hmm.
0: Het is wel heel bijzonder.
1: Ja, het is ook inderdaad heel bijzonder.
0: Hoe werkt het?
1: Ja, het is voor mij ook altijd een verrassing wat er gebeurt. Maar ik heb een kleine intake en daarna doe ik een soort bodyscan met mensen. Dat mensen even uit hun hoofd gaan. Dus even niet denken, want we zijn allemaal geprogrammeerd om te denken. Ja. Dus dan stap ik eigenlijk na die bodyscan stap ik in. Dan heb ik ze even laten vertellen, wat heb je gevoeld? Voel je bepaalde klachten? Sommige mensen leven ook met dagelijkse klachten en zijn daar ooit mee akkoord gegaan. En dan stap je in en dan word je eigenlijk onderdeel van die kudde. En dan is het maar kijken wat er gebeurt, want ik heb ook geen scenario vooraf. Maar als een paard wegloopt omdat hij dorst heeft en diegene ervaart het als, oh, ik word weer alleen gelaten, dan mag ik daar wel op ingaan. En dan is het een kwestie van, net als bij een andere coach, de juiste vragen stellen. En ik verklaar wel eens wat een paard doet, maar het is niet altijd nodig, omdat ik eerder de vraag stel van, wat zie je, wat voel je? Herken je dit? Dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar een paard kan bijvoorbeeld ook heel erg gapen. En dat is een hele ongewone handeling eigenlijk van een paard. Dat hij zo tot 2-3 keer toe gaapt. En dat zegt eigenlijk daarmee van laat los. Dus als mensen heel gespannen zijn en daarna gaan ontspannen, ontspant het paard ook. Dus ja, zo gebeurt er eigenlijk altijd iets. Maar ik word ook elke keer verrast. En er gebeurt ook altijd iets. En die beelden die achterblijven, ook voor kinderen, maar voor iedereen, is heel fijn om dat te onthouden. Want als een paard blijft staan of juist bij je komt. Of, ja, het is nooit te bedenken wat er gaat gebeuren.
0: Het werkt dus eigenlijk helend.
1: Ja.
0: Wat is de heling?
1: De heling is denk ik ook deels het besef. Maar ook het... Het begint bij... Dit kan ik doen. En dan begint een soort acceptatie ook. Dus het zijn allemaal kleine stapjes. Dus er gaat altijd een deurtje open. En het is, wat ik al eerder zei, het is ervaringsgericht coachen. Dus je voelt direct wat er gebeurt. Ik heb dan allerlei oefeningen die ik met mensen doe. En dan laat ik ze ervaren door bijvoorbeeld op een andere manier te gaan staan. Of een andere manier... Of niet te denken, vooral niet denken, want dat doet een paard ook niet. Ja, een paard denkt een heel klein beetje, maar piekert bijvoorbeeld niet, heeft ook geen oordeel. Om dan zo te sturen. En mensen te laten zien bijvoorbeeld waar sta je, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe. Dan kan je akkoord gaan met waar je nu bent. Kijk eens waar je helemaal vandaan komt. En het paard loopt dan mee. En als ik te veel praat, gaat het paard ook wel eens tussen me staan. De eerste keer dacht ik van, dit is dit. Maar dan ben ik zo enthousiast, dan ben ik als coach veel te veel aan het praten.
0: Ja.
1: Dus dan gaat hij tussen me staan. En dan denk ik, hou je mond eens.
0: Kan allemaal niet.
1: En in die stiltes ontstaan er ook hele mooie dingen. En dat heb ik ook moeten leren. Dus ik leer ook nog alle dagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat is bij jou de helende factor geweest dat je paardencoach bent geworden?
1: Dat is een mooie vraag weer. Ja. eigenlijk toch ook wat het in korte tijd doet. Dat is voor mij heel helend geweest. Want je bent als mens heel erg geneigd om het toch omheen te draaien en niet naar de kern toe te gaan. En ik zie ook mensen, zeg maar, die proberen dat wel. Maar een paard heeft daar geen boodschap aan. Een paard heeft alleen maar boodschap aan van wat het beste voor je is. En dat je in korte tijd toch best veel kan bereiken. Dat is wat ik echt heel waardevol en een pluspunt vind.
0: Ja.
1: Ja,
0: je hebt ook mensen die hebben bijvoorbeeld heel veel verdriet.
1: Ja.
0: Over iets, over een dierbare die ze hebben moeten loslaten. En dat soort dingen. En dan is een sessie met een paardencoach kan heel helend werken. Ja. Stel je nou voor dat ik bij je kom, of iemand, mijn cliënt. En die heeft heel veel verdriet over een nabestaande. Hoe start je dan zo'n sessie op?
1: Ja, wat ik al zei, dan heb je eerst een bodyscan en dan stap je in. En dan is eigenlijk altijd eerst kijken wat gebeurt er. Wat zie je? Het kan best zijn dat een paard in een bepaalde opstelling staat. En dat diegene dat ziet als, oh, dat is mijn man met mijn beide kinderen erachter.
0: Ja.
1: En ik voel een afstand. En zo ontstaat er een gesprek. En uit dat die eerste ontmoeting, en soms komt een paard naar iemand toe of blijft even staan of gaat juist heel dicht tegen iemand staan, wat heel erg indrukwekkend is. Ja. Een soort troostende factor ook. Ja. Vanuit daar ga ik dan oefeningen doen en dan, dan laat ik mensen... Ja, ik weet eigenlijk nooit precies wat ik doe, maar dat is een beetje op gevoel, op pure intuïtie en improvisatie eigenlijk ook.
2: Precies dat.
1: En wat goed voelt. Ja. En dat is maar net wat nodig is dan als iemand zegt van ik heb altijd heel erg veel pijn hier. Dan denk ik van ja, hoe probeer je dat dan kwijt te raken? Wat doe je nu om te ontspannen?
0: Ja.
1: En hoe zou je dat nog meer kunnen doen? Een paard, ik zeg, als we er niet uitkomen, zeg ik altijd, wat zou het paard doen, denk je? Nou, als die pijn heeft, ja. Gaat apart staan. En die is een tijdje gewoon ook apart. En die hoeft niet mee te draaien in de maatschappij. Blijf maar een tijdje laten staan. Dat is niet erg.
0: Nee.
1: Alleen de rest, hè, iedereen, werkgevers, familie, iedereen trekt op een gegeven moment ook naar een jaar van rouw, trekt aan je van, je kan wel weer. Maar blijf maar gewoon, het paard zoekt ook eerst tijd voor zichzelf en komt dan weer terug in de kudde.
0: Ja, bijzonder hè?
1: Ja, ja.
0: Heb je wel eens nagedacht waarom dit nou op jouw weg is gekomen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Soms een beetje... Soms heb je het, ervaar ik ook zelf. Dan soms ontmoet je de mensen die je nodig hebt.
1: Ja.
0: En dan kun je je afvragen van... Ja, hoe zit dat dan eigenlijk en hoe komt dat? Maar je hebt er eigenlijk niet een echte verkeerde...

0: En dat was Mutt met Dynamite. En we gaan eens even kijken hoe het op de velden zijn. Hoe de eerste minuten zijn gegaan. Jan Haak in Hollandse Veld, hoe is het daar?
1: Nou, qua voetbal nog rustig, want de spelers zijn nog niet op het veld. Ik zie SVN wel klaarstaan, nog niet RC Hollandse Veld. Dus ik denk dat we nog even een paar minuutjes moeten wachten hier voordat de aftrap is. En ja, alles is nieuw volgens mij, dus iedereen moet nog op gang komen. En dat geldt ook voor het begin van de wedstrijd. En ik zie nu ook RC Hollandse Veld spelers verschijnen. Dus ik denk nog een minuutje of vijf dat wij hier beginnen met de eerste officiële thuiswedstrijd van de FC Hollandse Veld. Wat een feest.
0: Oké, dan gaan we eens even kijken of bij Wolterol gevoetbald wordt. Elim moet winnen. Zie je dat ook al terug? Of is ook daar de aftrappen nog niet gedaan?
2: Ja hoor, ja, de aftrap is nu 50 seconden bezig. En dat was al een kans eigenlijk voor, in dit geval voor Elim. Een snelle uitval op links en Mike Daldersen, maar die kregen niet goed onder controle en die kregen er dus niet in. Nu is in de aanval Barregrijs. Barregrijs, even kijken, nou, die wordt dan weer keurig onderschept, maar dan mag Elemet weer proberen via Patrick Metselaar. Gaat de bal terug, weer in de diepte naar links. En daar is Jan bij hem, misschien de kans van de voorzetter en dan moet hij weer naar Mike Daldersen zien te krijgen. Maar dat lukt niet, maar goed, het is dan weer onderschept. En op middenveld komt Barregrijs dan in de kans. Die trapt dan weer terug op de nummer 21, Jorik Swering. En maar Elim heeft hem alweer onderschept. Dat is nou, in de achterhoede nog natuurlijk. Op rechts staan hier niet veel, maar nu komt er toch Marlijn Oding komt erbij. En de combinaties zijn tot nu toe wel behoorlijk goed. Er is natuurlijk nog wel behoorlijk wind. En die is dan in dit geval in het voordeel van Barregrijs. Nu een klein kansje, maar toch maar weer goed onderschept. Een diepe bal op links. En dat kan dan

0: aanvoer erbij komen, dat neem ik aan. Maar ik tikte niet onder controle, maar Bargeres mag net voor de middenlijn mogen zijn gooien. Dus er is nu dan ruim 2 minuten gespeeld en het is nog wel 0-0.
1: Dan gaan we over naar de derby tussen Staphorst en Genemuiden. Jan-Willem, hoe is daar de beginfase verlopen?
2: Ja, 3e minuut wedstrijd, dus nog niet heel veel over te zeggen. Net 2 corners op een rij gezien van Staphorst vanaf de linkerkant. De man van de standaard situaties heet Jeffrey Dijkstra, maar deze voorzetten van hem leverden niets op. We zagen een vrij tamme opkomst, moet ik zeggen. Wel een schitterend doek aan de kant van Staphorst. Een doek met blauw en met geel en met de tekst hard werken verslaat talent. Wanneer talent niet hard werkt, daar een Staphorstse boer met hooivork op afgebeeld. Nou, laten we hopen dat dat dan de enige hooivork is die we vandaag zien. Geen vuurwerk, daar was vooraf ook een oproep voor gedaan. Er is ook wel her en der gecontroleerd met extra beveiliging dus bij de ingangen. Tassen moesten af en toe open. En dat lijkt in ieder geval op het eerste oog wel positief uitgewerkt te zijn hier in Staphorst. Want tot nu toe nog niets geks. Het uitvakje is ook niet heel erg bomvol gestroomd. Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon bij de hoofdingang naar binnen gaan, want op je voorhoofd staat niet direct waar je vandaan komt. Maar tot nu toe hebben de maatregelen dus een positief effect, als je het mij vraagt. Hier het eerste schotje van Staphorst van Guy van Werkhoven gaat hoog over. En dat overkwam Matthias Breeman, de middenvelder van Genemuiden, ook al een keer. En zo wat eerste lichte beschietingen over en weer in een vrij rustig begin van deze derby tussen Staphorst en Genemuiden.

0: Dat was Rosetta met Fading Like a Flower. En we gaan eens even kijken of ze inmiddels in Hollandse Veld al aan het voetballen zijn, Jan Haak.
1: Ja, we voetballen hier 3 minuten. Nog niets gescoord. 0-0, zeg maar. Ik heb eens even gegeven met betreffende de spelers die voor FC Hollandse Veld in het veld zijn gekomen. Ja, dat is een mooi mixie. Ik zie Hodo spelers, zie Hollandse Veld spelers. Ik zie zelfs een oud gezicht van Veen. Die voetballen dat 2-3 jaar geleden, dacht ik, in de achterste linie van Hodo. Die staat daar nu ook weer in naast hem. Staat die strijker. Dus volgens mij wel een paar goede jongens in de laatste linie. En dat zal misschien ook wel nodig zijn. Zomer ook in de laatste linie is nu aan balbezit. De bal in het strafschopgebied gespeeld bij SVN. Kan uitgehaald worden naast. Dat was dan de volgende. Was Jordan Smit, ook afkomstig van Odo. Die knalt hem dus naast. En dat betekent dat SVN gewoon een doeltrap mag nemen door middel van Vriend. Nee, Vriend die speelde toch naar de keeper. En volgens mij valt er weer wat uit de lucht. Oftewel, het wordt weer wat nat. Het was niet de bedoeling, dacht ik vanmiddag. Maar we worden er wel op getrakteerd. SVN en bal bezit. De bal diep neergelegd achter de achterhoede van Odo. Maar dat gaat niet door. En dan kan ik even cruisen de bal terugspelen. Bal in de laatste linie. En het zal wel even breed gespeeld worden. Inderdaad, dat is dan Hagen. Hagen kijkt eens even spelen naar de rechterkant. Naar Smit, naar Jan Smit. Die ligt er diep. En wordt wel weggekopt aan de kant van SVN. Tweede bal overgeraapt door Hollandse Veld. En eens kijken of dat wat oplevert. Nog steeds de bal in bezit van Hollandse Veld richting het strafschopgebied. Dat is Strijker. Strijker gooit hem erin. Nee, onderschept door SVN. We spelen 5 minuten. Stand 0-0.
0: En op Elim speelt Elim tegen een klasse hoger spelende Bargeres. Hoe gaat het daar, Wolter? Kan Elim een vuist maken?
2: Nou, daar ben ik bang van niet. Tot nu toe niet. Want het is al 4-5 geleden dat er een snelle uitbraak terwijl Elim eigenlijk het initiatief had. En dat heeft er op een keurige bal afgegeven op rechts. En Hinksman maakte er 1-0 voor van de net. Was het voor Bargeres dan. Net was er ook weer een goede kans. Maar dan de keeper van Helen heeft dat goed gepareerd. Die stond ook helemaal vrij. Een goede redding van Ferry Boer. Maar ja, het is gewoon... Er zit snelheid in de ploeg bij Bargeres. Dat kun je direct wel zien. Ze breken heel snel uit. En dat deed Helen in het begin ook uit. Nu weer op dezelfde man. Hinksman op links. Maar die krijgt de bal niet te pakken. En zo is het dan met... niet zo geweldig weer hier. Maar goed, daar kan ook niks aan doen. Is 1-0 voor Bargeres.
0: En de andere wedstrijd die we nu momenteel live volgen is de wedstrijd tussen Staphorst en Genemuiden. Genemuiden nog altijd ongeslagen en zonder puntverlies. Kan Staphorst het Genemuiden lastig maken, Jan-Willem?
3: Daar ga ik eerlijk gezegd wel vanuit, hoewel het hier eventjes misgaat op het middenveld en Bijmers voor het eerst kan uithalen van ver. En dat doet Meekhof goed. Een hardschot van de Vries. Recht door het midden, maar wel keihard dus, wordt door Meekhof overgedikt. Het eerste echt gevaarlijke moment ontstaat uit een slordig moment van Staphorst op dat middenveld. Een corner, de eerste voor Genemuiden, waar Staphorst er al een heel aantal kreeg, maar daar telkens niets uithaalde. Nu is het Tijmen de Lange overgekomen van H.T. Hardenberg. Die gaat trappen voor Genemuiden, lengte voor de goal en Chivaro Bosveld. Kleine centrumverdediger van Staphorst kan wegkoppen bij de eerste paal. Maar Genemuiden heeft de bal nu wel te pakken in een openingsfase zonder verdere echte hoogtepunten. De bal is voornamelijk voor Staphorst, maar het zoekt snel naar Krauteren. Die staat daar tussen twee reuzen van centrale verdedigers. Jens-Jörn Streutker uit Hogeveen en Gerben Kolk. Ja, en als die bal dan niet perfect tussen die twee valt, kopt een van beiden hem wel weg. Dat is een beetje het beeld van de beginfase, waar Genemuiden wat slordig is, nu ook een lange bal geeft richting Bijmers en Sander Egbers, die laatste verlengt naar Arend van der Wetering, de rechtsback, mee opgekomen. Bijmers kan altijd iets onvoorspelbaars doen. Nu heeft hij Rijming tegenover zich, zet hij voor met links. En is daar wel Sander Egbers, verliest het kopduel van Dirk Muis. En via Twan van der Kamp en Damon Schraak komt Staphorst er dan uit. 12 minuutjes oud is de derby tussen Staphorst en Genemuiden. Nog weinig vuur tussen beide ploegen en de stand dan ook 0-0.

0: dit was Corona met Baby Baby. En we gaan eens even weer kijken in Hollandse Veld hoe het daar bij Hollandse Veld tegen SVN is, Jan Haak.
1: We spelen 12 minuten. Hollandse Veld aan de leiding gekomen in de 6e minuut door Jordan Smit. Keurig vrijgezet. Kon alleen op de keeper af en de bal. En netjes eroverheen gelopt. Zodoende 1 tegen 0. Net had hij nog weer een mogelijkheid. Alleen toen had hij hem voor zijn linkervoet. En dat is niet zijn sterkste voet. En dat betekende dat het schot er niet helemaal goed uitkwam. En dat de keeper vrij gemakkelijk de bal te grazen kon nemen. Bal in de laatste linie van Hollandse Veld. Hollandse Veld probeert aan de linkerkant de aanval op te zetten. Eens kijken of dat gelukt. Nou, we gaan even in de achteruit, zoals ze dat noemen. Bal over de zijlijn. Nou, dat is even misverstand, denk ik. Wie mag ingooien? Ja, vandaag ook de proef van de gele kaart omgezet in 10 minuten op de bank. En vorige week was ik al verbaasd dat bij een aantal overtredingen een gele kaart gegeven zou kunnen worden. En dat het tot niets leidt. Maar een gewone gele kaart van een overtreding is me nu gebleken. Dat leidt tot niets, maar onsportief gedrag. Ja, wat is onsportief gedrag? Dat is aan de scheidsrechter. En dat betekent dat we daar nog wel aardige dingen over kunnen krijgen. Nou, heeft het wat uitgelegd voor de bal gaan staan. Of de bal nog even weer wegspelen en dergelijke. Ja, hij zegt, er zal niet veel van terechtkomen, denk ik. Want dat is een interpretatie die is vrij ruim. Vrije bal voor Hollandse Veld. En die ligt op, ja, eigenlijk op de streep van het strafschopgebied. En daar gaat natuurlijk onze vriend Smit zich mee bemoeien. Want die heeft een geweldige poeier in de voeten. En dat zou mooi voor die jongen zijn dat hij er nog een tweede in knalt. Hij staat alleen maar klaar. Hij zegt de fluit, dan komt zijn aanloop. Een geweldige poeier, ja! Oh, wat een streep. Wat een streep. In de 13e, 14e minuut. 13 staat nog op de klok. Is het 2-0 door de tweede treffer van Jordan Smit. Ja, ik zeg al even. Geweldige poeier in zijn benen. En dat was ook zo. Wat een poeier. Boven in de kruising. Keeper totaal kansloos. En dan hebben we hier inmiddels na 14 minuten nu gespeeld te hebben. De stand op het scorebord van 2 tegen 0.
0: En dan gaan we eens even kijken op Elim of Wolter ook al doelpunten heeft gezien in de wedstrijd tussen Elim en Bargeres.
2: Ja, het is een mooie wedstrijd om te zien. Ik kan er helemaal niet over klagen. Want het was net ook een behoorlijke een schot van een beetje van de rand van het strafschopgebied. Maar die knalde op de lat en dat was gewoon pech voor Elim. En later werd er nog twee keer geappeleerd voor Rens. Maar de scheidsrechter van de boot ging hier niet in mee. Het leek er wel op een keer dat ik kon zien de eerste keer niet. Maar goed, de scheidsrechter die heeft er niet voor gebloten. Dus daar heb je niks aan. Maar Elim heeft toch wel mooi uitgevallen. En dan waren er een paar hele goede reddingen van de keeper van Bargeres. Daar moet ik er ook bij zeggen. En dat is dus, ja, het is een mooie open wedstrijd. En de kansen zijn over en weer. En nu is dan toch weer in de aanval Bargeres op links. En die is dan net ook wel gescoord. Dan nu op rechts weer een voorzet. Die komt dan nu toch vermoedelijk een overtreding drukken tegen de macht. Elim op de rand van eigen straf gegroeid een vrije trap nemen. 19 minuten gespeeld, nog 0-1.
0: En de derby tussen Stappos en Genemuiden. Het begin was rustig. Tot nu toe weinig vuur, zei Jan-Willem Kralen. Is dat nog altijd zo in Stappos?
3: Ja, 20e minuut. En Genemuiden heeft wel een wat betere fase achter de rug, hoor. Een fase ook waarin Stappos er eigenlijk niet meer uitkwam. Krauten werd niet meer bereikt. En de middenlijn daardoor eigenlijk amper meer overgestoken. De laatste 6, 7, 8 minuten. Echt grote kansen kwamen er niet uit. Maar wel wat corners, wat voorzetten en wat ballen die, ja, als ze net wel goed vallen, wel gewoon een dikke kans opleveren. Dat was niet het geval, maar zo'n kans hangt wel in de lucht, heb je het gevoel. Misschien nu met de lange, maar die schiet hem dan tegen de kin van Frank van den Burg, die inderdaad vanaf rechts speelt. Het schot dan van Sander Egbers zoekt naar de verre hoek. Bal wordt aangeraakt, waardoor hij net over de goal waait. Wel weer een corner voor Genemuiden. In een fase van druk die nu dus al bijna 10 minuten aanhoudt. Weer vanaf de linkerkant. Weer met die Tijmen de Lange. Weer met Kolk en Streuker uiteraard voor de goal. De centrale verdedigers van Genemuiden. Weer bij de eerste paal. En nu komt Sam Krauten die bal daar weg. Komt hem wel weer over de achterlijn. Waar het wel goed vol staat. Met veel Staphorst supporters. Terwijl Staphorst naar de andere kant speelt. En als straks iedereen de oversteek gaat maken, staat daar een flinke groep weerkrauten die kan wegkoppen bij de eerste paal. Sra kan die erbij? Nee, uiteindelijk Breeman als eerste. En via Sra een nieuwe ingooi voor Genemoude aan die linkerkant. Nee, de ploeg die tot nu toe alle vier officiële wedstrijden won, Genemoude, heeft het heft duidelijk in handen genomen. Op zoek naar de voorsprong hier in Staphorst onder een aangenaam zonnetje. Hopelijk waaien alle buitjes over en kunnen we daarvan blijven genieten. Genemuiden, duidelijk de sterkste. Staphorst goed achteruit. Halverwege de eerste helft nog wel doelpuntloos bij Staphorst Genemuiden.
0: En zoals gezegd hebben we vanmiddag ook nog een vierde wedstrijd. Die gaat om 3:00 beginnen en dat is de wedstrijd tussen HZVV en FC Meppel. En ja, HZVV won van Oldehold Paarden. En SV Meppel heeft inmiddels 4 punten uit 2 wedstrijden. Er zit dus wel enige spanning op deze wedstrijd tussen deze 2 Drentse clubs. Of niet, Reinier?
4: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen natuurlijk. Want eigenlijk wordt er nu wel beslist, denk ik, wie er door zal gaan. Want ja, Oldehold Paarden en Gorredijk, ja, we zullen denk ik niet bij de eerste 2 gaan eindigen. Want de eerste 2 die gaan verder. En ja, daar hebben misschien beide ploegen wel geluk aan. Want je zei al, Meppel heeft 4 punten, HZVV 3. Dus als Meppel zal winnen, ja, dan is hij er zeker van de volgende ronde. En dan heeft HZVV ook nog een kans. Want het moet woensdag hier thuis nog tegen Gorredijk. Dus ja, normaal gesproken zou je zeggen dat deze 2 ploegen gewoon doorgaan. Maar ja, beide ploegen willen natuurlijk uiteraard van elkaar winnen. En deze Drentse derby, het is al een hele tijd geleden dat deze wedstrijd gespeeld is. Ik meende 2011, 2010 zo'n beetje voor het laatst. Toen werd het 1-1. Want ze hebben natuurlijk wel bij elkaar in de competitie gezeten. Maar ook niet die afgelopen jaren in de beker tegen elkaar. Vorig jaar werd FC Meppel tweede in de tweede klasse en promoveerde net niet. Dus je kunt wel nagaan dat HZVV toch wel met een lastige tegenstander te maken krijgt. Scheidsrechter is de heer André Leushuis en HZVV gaat in de vrijwel gebruikelijke opstelling van de laatste weken. Alleen met het verschil dat Jan Hupp in de basis begint en Wout Dijkhuis op de bank begint. Dat is het begin van deze wedstrijd. Wat er inderdaad toch wel wat spanning op zit. Puur omdat het een Drentse derby is en omdat er nogal wel wat linken zijn. Zo Flip Vellinga bijvoorbeeld zit op de bank bij FC Meppel. Natuurlijk jaren bij HZVV geweest. En ook Mike Kelly uiteraard, die ook een FC Meppel verleden heeft. En nu, hard te spelen moet, nee hoor. Die is assistent trainer van de nieuwe trainer, Robert Oosting. Dus eigenlijk de eerste officiële thuiswedstrijd was afgelopen dinsdag. Maar daar wil eigenlijk niemand het meer over hebben. Want dat was natuurlijk een dramatische 0-4 tegen een ploeg die niet eens tot het uiterste ging. Maar misschien dat HZVV daar dan van geleerd heeft en veel uit de startblokken komt om snel een voorsprong te creëren. We beginnen met 1 minuut stilte, aangezien Arend Zomer van de week is overleden. Dat was echt een HZTV'er. Was onder andere lid van de onderhoudsploeg en genoot van HZTV. Dus daar begint straks de wedstrijd mee. We spelen het gewoon in het veld op. En dan beginnen we straks met de Drentse derby tussen HZTV en FC Meppel.
0: En dan gaan we zo kort voor het nieuws van 3:00 nog eens even kijken op de velden. Hollandse Veld verlieten we met een 2-0 stand in voordeel van Hollandse Veld door 2 goals van Jorn Smit. Jan Haak, is dat nog altijd 2-0?
5: Ja hoor, nog steeds 2-0 en we hebben nu 20 minuten op de klok. En FC Hollandse Veld is zeer dominant en SWN komt er echt niet aan te pas. Leuk combinatievoetbal van de kant van de mensen uit Hollandse Veld. En in wezen is het wachten op de derde treffer. Maar dat dacht ik vorige week ook, dat de derde treffer zou vallen tegen toen SWN. Maar opeens kiepte die wedstrijd in een tweede helft. Gebeurt dat wel vaker. Maar we spelen hier 21 minuten en de stand is 2-0.
0: En Wouter wacht nog altijd op het eerste doelpunt op Elim tegen Bagres. Of is er inmiddels iets gebeurd?
2: Nee, dat niet. Ja, Elim is zeker meer in aanval. Dat kan ik gewoon duidelijk stellen. Maar je moet hem wel aanmaken. En dan moet je altijd oppassen voor de counter. Nu ook een mooie actie op links. Er is nog een geweldig boeien. Ja, die zit erin. Het is 1-1. Een schitterend doelpunt. Mooi, hij kan niet vallen natuurlijk. En dat is al belangrijk. Dat is de aanvoerder die scoort. Dus het is hier 1-1.
0: En dan gaan we naar de derde wedstrijd. En dat is de wedstrijd tussen Stappos en Genemuiden. Genemuiden was sterker. Is dat nog altijd het geval, Jan-Willem?
3: Ja, het spelbeeld is niet veranderd. Stappos heeft het moeilijk, vooral ook met zichzelf. Hij is heel slordig en is de laatste 15 minuten niet meer in de 16 meter van Genemuiden geweest. Geeft het niet echt heel veel weg. Maar als Genemuiden doorbijt, dan wordt het een lastige eerste helft voor Stappos. Nog wel 0-0 hier, na 27 minuten voetbal tussen Stappos en Genemuiden.
0: En dan zijn we dus bijna het 3-uur-journaal genaderd. En zo staan die drie wedstrijden. Dus ja, die zijn bijna ook een half uur onderweg. En zullen we straks om na 3 uur ook horen hoe het bij HZVV tegen Meppel gaat. Want dat is natuurlijk de vierde bekerwedstrijd die wij deze middag op het programma hebben. En zo zitten we hier in de studio met Mika Jansen, regisseur.
6: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan 2-wielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan 2-wielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaan2wielers.nl.
7: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft vanmiddag een oproep gedaan tot de verdediging van de internationale rechtsorde. Dat deed hij tijdens het jaarlijkse Embassy Festival voor een publiek van ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers uit 40 landen. Hij uitte zorgen over de toenemende Amerikaanse druk op het internationaal strafhof. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. En de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En tot zover het nieuws. Vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Een buitenmatige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden.
9: Even van de AWB. Er is veel verkeer onderweg deze zaterdagmiddag, maar de meeste files die ontstaan hebben niet al te veel vertraging, hooguit zo'n 5 tot 10 minuten. Zoals de A1 om te beginnen, Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A2, de Bos

0: A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt Everdingen. Ook daar bij de wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.

0: vullen nog 1-1.
1: En de derby Staphorst-Geenemuiden verlieten we met een 0-0 stand, Jan-Willem.
2: Ja, dat is het nog steeds, ook na 31 minuten. Ondanks de dikke fout van Dirk Muis daarnet. Zijn inspeelpaas naar Van den Burg viel te kort. De Lange komen met de bal van Doelen. Maar Stan Meekhoff had een redding in huis. Nog altijd geen goals tussen Staphorst en Geenemuiden.
1: En Reinier, is het inmiddels begonnen bij HZVV tegen Meppel?
3: Ja, dat kunnen we. Het zou eigenlijk al 1-0 kunnen staan voor HZVV. De eerste kans werd ingeleid door Ernst van de Mooie Ombrecht. Zij legt hem voor Joran Popovic, probeert een hakje. Kreeg de bal vervolgens voor de voeten en schoot tegenin. Dit rit van de doelen door Dolan Max de Vos. Daarna nog een keer een inzet van Joran Popovic en weer werd hij van de doelen gered. En zo had het daar 1 minuut zomaar 1-0 kunnen staan. Dat staat het niet en daarom staat het nu 0-0 nog.
1: En zo zijn we hier dus bij 4 wedstrijden. En zitten we hier in de studio met, zoals ik net ook al zei, met Jan Jansen, Anita Jansen en ikzelf, Stoffer Helmut Katz. En wij zullen u vanmiddag meenemen in de 3 bekerwedstrijden en 1 competitiewedstrijd hier op het programma.

0: gaan we weer eens even kijken bij de wedstrijden. Maar eerst eens even vertellen dat dit even kijken DJ Paul Elstak was met Rainbow in the Sky. En dan gaan we eens even weer naar Hollandse veld. Tegen SVN met een 2-0 stand verlieten we Jan Haak.
1: Ja, ik zit even te kijken. Van ik een dot van een kans. Dat gaat mis. In een tweede instantie probeerde men opnieuw een bal in het doel te werken. Van de lijn gegleden. Nu die 3-0 blijft er nog even uit. Daar was Lansenveld heel dicht bij de derde treffer. Maar Van Eck had hem eigenlijk direct moeten maken. Want er was een dot van een kans. Stond alleen voor de keeper. Waarschijnlijk te veel tijd. Dat zie je wel vaker. Te veel nadenken. Hoe werk ik hem erin? Dan komt Lansenveld weer in het strafschopgebied van SVN. Maar nu wordt hij uitverdedigd. De keeper van Hollandsveld heeft nog weinig tot niets te doen gehad. In een paar terug speelballetjes of bij het spel betrokken omdat hij een meter of 30 voor zijn doel staat. Maar verder heeft hij nog geen actie hoeven te voeren. Zoveel te sterker is Hollandsveld vandaag. Domineert dan op alle fronten. En wat ik al zei, wordt hoofdzakelijk of bij tijden wel vaak leuk gecombineerd. En dat het nog maar 2-0 staat, dat valt een beetje tegen, moet ik zeggen. Want er zijn toch nog wel een paar riante mogelijkheden geweest. Nou, eens kijken of Hollandsveld nu wat kan. Maar voorlopig SVN de bal. En met een lange peer naar voren proberen. Maar die bal komt zo bij Jon Smit. En Jon Smit die bewond zich op de middenlijn. En dan gaat zomaar eens kijken. En Smit is naar rechts gelopen. Krijgt hem mee. Gaat richting het startsgebied. Dus speelt hem inderdaad buitenom naar Strijker. Strijker kan die voorzetten. Nee, terug naar Smit. Jon Smit gaat nu wel voorzetten laag. En de bal gaat over de achterlijn. En dan vraag ik me af wat de scheidsrechter ervan maakt. Nee, die maakt er gewoon een doeltrap voor SVN van. Het zal wel terecht zijn van iemand ook appelleert. En de grensrechter gaf het ook aan. Nou, de keeper van SVN heeft alle tijd om de bal te halen. Gaat er zo rustig naartoe. En de bal is over de zij heen. Dus dat betekent dat hij met alle rust de bal nu weer terugbrengt naar het strafschopgebied. En zodoende is hij wel een poosje onderweg geweest. Oh, nou, zal hij ook nou helemaal naar de andere kant gaan? Nee, daar bedenkt hij zich toch. Hij legt hem in het midden. En dan komt de doeltrap van de keeper van Nes. En Miedema, hij komt nu met aanloop. Hij richt in de middenlijn, zelfs over de middenlijn. En op het hoofd daar van Strijker. En de bal bevindt zich nu op het middenveld. SVN in balbezit door middel van Haxe. En de scheidsrechter fluit af wegens een overtreding aan Hollandse veldkant. En dat was terecht. Gespeeld hier. 34 minuten in de eerste helft. Stand 2-0.
0: En een stukje verderop kijkt Wolter naar de wedstrijd tussen Elim en Bagres. En verliet in Wolter met die gelijke stand van een 1-1.
2: Ja, dat is veranderd. Een paar minuten geleden alweer. En er was een uitval. En toch een peer van Serik. En die maakte er 2-1 voor hem. En als je dan... Bagres bedoel ik. Ik kom al in de buurt. Nu een schitterende vrije trap. Maar die wordt goed door de keeper. En nu weer in de neutraal. Maar goed, de kansen zijn voor Hollandsveld. Ja, dan moet je ze ook net afmaken. En effectiever is in dit geval Bagres qua kansen. Heeft Elim zeker veel meer gehad. Maar je hebt er niks aan. Ze moeten indoen. En de keeper moet ook zijn even op morgen redding verricht. Maar dat doen ze van beide kanten wel. Nu weer een dieptepaas op Tafel op de linkerkant. Maar die wordt toch weer onderschept door Bagres. En dan, voorlopig is er dan nu 39 minuten gespeeld. Maar ja, helaas, het is wel 1-2.
0: En dan gaan we naar de derde wedstrijd. Dat is de wedstrijd tussen Staphorst en Genemuiden. Genemuiden was sterker. Hebben ze dat al kunnen omzetten? Of heeft Staphorst iets kunnen doen tegen in de derby? Jan-Willem.
3: Nee, Stoffer, maar dat staat 1-0. Een strafschop van Sam Krauter. Een minuut of 2 geleden werd hij benut. Een minuut of 3 daarvoor. De handsbal uiteindelijk. Van Streutker op een zeldzaam moment dat Staphorst een keer doorkwam. Kansrijk bal richting Guy van Werkhoven. En zijn schot werd dus blijkbaar in die sliding te veel met de arm gestopt. Het was voor mij lastig te zien. Er was ook nog veel discussie over achteraf en ook veel gedoe rondom de penaltystip. Uiteindelijk legde Sam Krauter de spits de bal neer. En waar die afgelopen woensdagavond nog miste in de reguliere speeltijd, schoot hij hem nu hard door het midden en koos ze Hidde Streutker de hoek. Waardoor Staphorst tegen de verhoudingen in een matige eerste helft toch op voorsprong staat met inmiddels nog 4 minuten te gaan. Tot aan de rust is daar de vrije trap voor Genemuiden. Ter hoogte van de dugout van Staphorst. Waar Karrebelt wat mot maakt, is het de vrije trap van Tijmen de Lange. Krauter met het hoofd naar de bal, ook een voet daarbij. Krauter blijft liggen en het spel gaat door. Staphorst neemt over met Van der Kamp en met Dijkstra. Geen Krauter dus, wel de uitbraak en de overtreding, denk ik. En ook de gele kaart, ongetwijfeld nu, voor Tijmen de Lange, die Jeffrey Dijkstra even aantikt. En zo staat de wedstrijd, ja, op zijn kop is misschien net wat te veel gezegd. Maar Staphorst pakt wel vanuit een bijna onmogelijke positie, want het kwam er maar niet aan te pas in die eerste helft. Toch op voorsprong dankzij dat ene momentje via Werkhoven. Die strafschop die werd gegeven en werd benut door Sam Krauter. 1-0.
0: Ja, en dan gaan we naar de vierde wedstrijd. En die is denk ik ook inmiddels zo'n 10 minuten wel onderweg. Reinier, HZVV Meppel.
4: 12 minuten om precies te zijn. Stond het nog 0-0. Maar dat had best al 1-2 kunnen staan. De eerste kans, zei ik al, die was direct al voor HZVV. Via Joran Popovic en Jens Verrooyen. Naar doelman Max de Vos. Die kon zijn ploeg op de been houden. Daarna 3 mogelijkheden op een rij voor FC Meppel. Onder andere Denson, Bizinwa en Sjoel Kwamp. Die kregen maar daar toch een paar beste kansen. En die schoten ze over. En daar kwam HZVV best goed weg. In de 8e minuut weer gevaar van de thuisclub. Een vrije bal van Sander Jansen. Maar simpel in de handen van Max de Vos. En nu een schot. Een heel goed schot van Hugo Bisschop. En ook een goede redding van doelman Swinselman. En Wout Dijkhuis die verdedigt uit naar Joran Popovic, die al 3 keer een hakje heeft laten zien, maar elke keer heeft het niets opgeleverd. Het is een gelijkopgaande wedstrijd. Je kunt absoluut niet zien dat HZVV in klasse hoger speelt. FC Meppel is waarschijnlijk wel meer aan de bal zelfs. En kreeg dus ook al de betere kansen. En HZVV is begonnen dus met Daan Swinselman in doel, dan Leon Mulder, Koen Stek, Tom Hulshoff. Jens van Rooyen begint vanaf de basis. Joran Popovic in de spits, Van Slor linksback. En Wout Dijkhuis, hij stond als reserve. Hij zou niet beginnen, maar Jan Hup zou beginnen. Maar is toch niet fit genoeg. En daardoor begint Wout Dijkhuis. Quinten Anacotta, Sander Jansen en Yannick Jongsma overgekomen van Erika. Die staat nu achterin centrale duo samen met Wout Dijkhuis. Die nu Yannick Jongsma ook aanspeelt. Jael Boer, Mika Veld, Milan Ronkers en Michael Sweep zijn de reservespelers. HZVV is zeker niet dominant. Het is FC Meppel dat eigenlijk iets meer in balbezit is. En ook eigenlijk wel op voorsprong had kunnen staan. 3 keer vlak voor doelman Swinselman, maar die ging er niet in. En aan de andere kant in de 1e minuut al een kans voor HZVV. 2 keer ingeschoten achter elkaar. Nu gaat Jens van Rooyen aan de linkerkant er vandoor. Maar hij levert hem zomaar in bij doelman Max de Vos. Nee, geen goed begin van HZVV. Het eerste kwartier en je verwacht dan na die zeepert van afgelopen dinsdag dat de ploeg anders begint. Maar niets van het alles. Meppel is gewoon gelijkwaardig, maar speelt wel een klasse lager natuurlijk. Maar we hebben dus een kwartier gespeeld en HZVV zal toch nog wel uit een ander vaatje moeten gaan tappen om er eens een cliché uit te trekken. Een kwartier gespeeld, 0-0.
0: En als je dan kijkt naar de tijd, dan zie je dat het in die andere 3 wedstrijden bijna rust is. Jan Haak, nog altijd 2-0 voor Hollandse Veld?
5: Nee, zojuist is nummer 3 geproduceerd door SC Hollandse Veld. En de naam is eigenlijk al een beetje bekend. Dat is Jordan Smit. Dus Jordan Smit in de eerste thuiswedstrijd van SC Hollandse Veld. Een hat-trick. Nou, wat een start zou ik zeggen. Werd opnieuw vrijgezet voor de keeper. De keeper raakte hem nog wel, maar uiteindelijk ging de bal toch rustig het doel in. En zodoende 3-0. En we spelen hier 40 minuten. Dus dat is een mooi voorsprong bij de rust, denk ik zo. En misschien komt er nog één bij. Misschien komt SVN ook eens een keer voor het doel van Hollandse Veld. Maar dat is echt nog niet gelukt. En helemaal meer dan nabij. Ja, een keer van de keeper, maar omdat hij 30 meter voor doel staat, komen ze daar een keer misschien in de buurt. En dan gaat Hollandse Veld nog eens even weer proberen, zo richting de rust, om een bal in het doel te krijgen. En dan komt de voorzitter richting de tweede paal, kan die ingekopt worden? Nee. Gespeeld hier, 41 minuten, dus nog 4 minuten gaan tot de rust. Stand 3-0.
0: En competitiegenoot Bagres speelt een stukje verderop tegen Elim. En die verlieten we met een 1-2 stand in het voordeel van Bagres. Heeft Elim dat alweer recht kunnen zetten, Wolter?
2: Nee, helaas nog niet. Het staat er nog steeds op. Er zijn kansen ook weer. Ja, ook voor Elim zeker wel. Maar de keeper heeft ook wel weer een mogelijke redding. In dit geval dan Jordi Tens van Bagres gemaakt. En nu, ja... Dan moet wachten, we zitten nu in de blessuretijd zo'n beetje denk, want het is 45 minuten staan we op de klok. Maar ja, het effectieve is Bargares bezig en de schoten zijn minder. En dan hebben zij weinig kansen nodig en dan schieten ze er wel in, terwijl de keeper van Elim echt niet slecht is. Maar ja, de doelpunten die erin gaan, die tellen natuurlijk. Hij fluit nu af voor rust, dus het is een ruststand van 1 tegen 2.
0: En dan de derde wedstrijd die om 14:30 begon. Dat is de derby, Stappos Genemuiden. Die verlieten we bij een verrassende 1-0 voor Stappos via Sam Krauter. Is Genemuiden, heeft dat al wat terug kunnen doen tegen Stappos?
3: Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is inmiddels ook rust. Het is dus 1-0. Verrassend gezien het speelbeeld. Niet echt verrassend. Oh ja, het is een derby. Dat betekent vaak matig voetbal, is vandaag ook het geval. Af en toe de vlam in de pan, daar is nog geen sprake van. Maar er kunnen af en toe ook verrassende dingen gebeuren. Zoals dus vandaag. Die penalty die uit het niks eigenlijk Stappos meekreeg. Ja, of het er nou eentje was, de ja, de nee. Maakt ook allemaal niet zoveel meer uit. Krauter benutte hem. En dankzij de spits staat Stappos halverwege op 1-0 tegen Genemuiden.
0: En HZVV kwam moeizaam uit de startblokken tegen Meppel. Heeft het hoge spelende HZVV al meer grip op de wedstrijd gekregen, Renier?
6: Nee, absoluut niet. HZVV heeft het moeilijk met die tegenstander. Want die speelt voor het rest van de leven. Nu dan misschien een opleving via Jan van Rooyen aan de linkerkant. Heeft hem over aan Sander Janssen. Overgang van de HZVV. Want hij moet eerst een man voorbij. Dat lukt hem. Maar hij kapt er weer uit. Nog eens een keer. En dat is Aine Doezaden. Komt hij voorzet. En Joran Popovic. Lekker voor, ja, daar is het doelpunt, Jens van Rooyen. Tikt de bal in de linkerhoek. En in de 18e minuut komt HZVV op een 1-0 voorsprong. Voorzet, Joran Popovic, Jens van Rooyen tikt hem in de linkerhoek. En dat is eigenlijk de tweede mogelijkheid pas voor HZVV. Terwijl FC Meppel er al 3 heeft gehad. Maar HZVV is effectiever wat dat betreft. En het begon inderdaad met Jens van Rooyen aan de linkerkant. En toen Sander Janssen voorzet. En Joran Popovic aan de rechterkant. Bijna vanaf de achterlijn. Legt hem voor, of legt hem terug dan op Jens van Rooyen. Die tikt hem met recht in de linkerhoek. En zo hebben we hier na 18 minuten spelen. Een 1-0 voorsprong voor HZVV.
0: En als het bij Hollandse Veld SVN, wordt daar nog gevoetbald? Jan?
7: Ja, ik ben even weer aan het noteren. Van de vierde treffer is gevallen, ook door een ex-Hodo-speler, door Kooi. En zo vlak op rust, dus gaan we nog eens even naar 4 tegen 0. En dat was een gigantische verdedigingsfout van SVN. En de commentaar was hier ook niet mals van de medespelers. Van de een zei, je bent toch niet achterlijk? Ja, waarschijnlijk wel, want dat doen we dus gevallen. En dat betekent dat we op slag van rust. We hebben nog een half minuutje te gaan. 4-0 op het scorebord hebben. Dus kijken of er nog één bij geprust kan worden. Want men heeft er nou zin aan. Met een linkerkant. En probeert dan Hollandse Veld strafschopgebied in te koppen. Dat lukt niet. Ja, Van Eck die heeft toch ook wat mogelijkheden gehad. Maar die heeft de versier nog niet helemaal scherp staan. En anders had hij alleen geproduceerd. Maar die staat nog steeds op 0. Maar hij komt wel steeds dichterbij volgens mij. En nu dan, daar heeft hij hem op het slot. Nee, hij schiet recht in de armen van de keeper. En ik heb 45 minuten op de klok. En wat gaat de scheidsrechter nu doen? Die gaat naar de keeper toe. En hij fluit ook direct voor rust, als ik het goed begrijp. Ja, hij was nog in discussie met de keeper, maar het fluitsignaal gaat voor de rust. We zijn hier dus gaan rusten met 4 tegen 0.

0: Dit was Gerard Joling met Maak Mij Gek. En zoals u hoorde is het in drie wedstrijden inmiddels rust. Want Hollandse Veld SVN stond 4-0 in het voordeel van Hollandse Veld. Elim deed het tot nu toe iets minder. Het staat met 1-2 achter tegen Bargeres. Terwijl de derby tussen Genemuiden en Stappost wordt geleid door Stappost door de goal van Sam Krauter. En dat betekent dat we nu nog één wedstrijd hebben waar gevoetbald wordt. En dat is een stukje verderop hier. HZVV tegen Meppel. Reinier, zijn daar na die 1-0 van Jens van Rooyen nog verdere ontwikkelingen?
1: Nee, is Meppel wel een keer dreigend geweest. Er was een voorzet van Redder. En toen kon Quinten Anacotta de bal wegwerken. Maar dat was toch wel een beetje gevaarlijk. En dat is eigenlijk het enige dan geweest na die 1-0. En nu probeert FC Meppel het aan de rechterkant. Want het wordt, speelt ze nu dan prima hoor. Het combineert soms heel aardig. Nu is het een voorzet van Jules Kwant die wel regelmatig voor dreiging zorgt. Nu aan de rechterkant. Maar de bal is inmiddels helemaal terug naar Leon Hertong. Die volgens mij wel meer dan 2 meter lang is. Maar goed, dat even terzijde. En het wordt een ingooi van FC Meppel. Maar Robert Scholenwillen, die kennen we natuurlijk nog van Hodo van vroeger. En die speelt hier nog prima mee bij de tweede klasse. Nu ook aan de bal tussen de 4 man. En zorgt er toch voor dat Robert Redder die bal voor kan zetten. Nou, en dan komt een schot. En nou, wat een goede redding van Swinselman. Want dat was, ik denk wel een meter of 4 of zo. We zijn goed ingeschoten in de korte hoek, maar Twinselman redt die bal. Ja, en dat zijn toch wel weer kansen voor FC Meppel. De 4e dan in totaal. En dan gaat Jens van Rooyen van door. Dat is toch wel een dapper natuurlijk, zijn snelheid. Maar nu wacht hij een beetje te lang. Zo kan Aine Duzhaber ertussen komen. En gaat deze kans voor HZTV niet door. Maar een beste mogelijkheid hoor, voor FC Meppel via Daan Bakker. Maar ook een prima redding van Twinselman. Terwijl nu de regen met Bakker uit de hemel komt. Daar hebben we niet op gerekend. 25 minuten gespeeld. HZVV leidt wel met 1-0.

0: Ask Me How I Feel. En dan gaan we naar de enige wedstrijd die, waar de bal momenteel nog rolt. En dat is in, bij HZVV tegen Meppel. De doelpunt van Jens van Rooijen allemaal. Dus daardoor stond HZVV op 1-0. Is er inmiddels wat veranderd, Reinier?
1: Niet in de stand, nee. Het is nog steeds 1-0 voor HZTV. We hebben een half uur gespeeld. Maar FC Meppel is een betere ploeg. Ik kan niet anders zeggen. Ze hebben nu 5 goede mogelijkheden gehad. Want kort geleden was het ook alweer Hugo Bisschop die goed inschoot. Maar Swinselman die redde. En natuurlijk een paar minuten geleden die kans van Daan Bakker ook voor een paar meter voor het doel. Ook Swinselman gered. En AZTV gokt eigenlijk te veel op een uitval via Jens van Rooijen. Nou, dan komt hij weer. En die steekt de bal over de keeper bijna in het doel. En dat gaat maar net goed voor FC Meppel. Maar dat is... eigenlijk het enige wapen van HZTV tot nu toe. Gewoon lange ballen op Jens van Rooijen. En die loopt die verdedigen er wel uit, want hij is wel snel natuurlijk. Verder is het veldspel van FC Meppel gewoon verzorgder, beter. En heeft ook de betere kansen gehad. En HZTV probeert nu dan van, op eigen helft te combineren. Dat gaat tot nu toe wel goed trouwens. Met Koen Stek, maar dan. Ja, dan moet hij helemaal terug naar de linksback. Twan Sloor, de nieuweling van Rolde Boys overgekomen. Die het dinsdag ook bijzonder moeilijk had tegen Lac Frisia. En nu ook nog niet echt in stuk voorgekomen is Anna Cotta. Dan verder terug naar Jongsma. Die speelt hem in op... even kijken naar Woudijkers. Woudijkers. Dan naar Jens van Rooijen. Nu net over de middenlijn aan de rechterkant. Nou, dan begint er vaak weer een rust. Maar nu levert hij hem heel snel in. Plecht de bal hoor. Gewoon in de voeten van Robert Redder. En dan kan FC Meppel misschien counteren via Bakker. Maar die bal is net iets te hard. En dan kan Swinselman de bal weer naar Twan Slor brengen. Gaat breed naar Woudijkhuis. Zal dan ook alweer breed gaan. Inderdaad. Naar Amakwata. Amakwata dan naar voren. Naar Hulshof. Hulshof dan. Die dus gebleven is nadat hij vorig jaar dus van DZOA overkwam. En nu heeft Woudijk de bal weer. Maar ja, FC Meppel met veel mensen achter de bal. Nu komt die bal bij Joran Pop of iets. Maar het lukt allemaal nog niet bij hem vandaag. Nu ook deze paas op Jens van Rooijen gaat de mist in. Maar dat gaat ook vervolgens mee met een... slechte paas van Hertong zomaar over de middenlijn. Dus daar gaat nogal wel wat mee. Maar FC Meppel had eigenlijk wel 2-3 keer kunnen scoren. Is qua veldspel zelfs de betere ploeg. En ook qua kansen. Maar HZTV leidt na 32 minuten spelen met 1-0 door die goal van Jens van Rooijen.
0: En dan gaan we tussendoor ook even vermelden dat Hoogeveen zondag op voorsprong gekomen is in de derde divisie. Zij spelen tegen Sportlust in Woerden en die wedstrijd begon ook om 3 uur. En daar is het Mike Reuvers die scoorde voor Hoogeveen. Dus Hoogeveen op 0-1 tegen Sportlust. En dan gaan we eens even kijken of er weer gevoetbald wordt op de velden. Dan beginnen we bij Jan Haak in Hollandse Velden. Die verlieten we bij een ruststand van 4-0.

0: Jan is daar inmiddels de bal weer aan het rollen.
1: Nou ja, een paar mensen die waarschijnlijk gaan invallen, die zijn bezig met de bal. Maar het is het bekende. Ik zie nog geen spelers, maar we waren natuurlijk ook al wat minuten achter de andere wedstrijden aan. Ik zie wel de scheidsrechter Van Klinken. Dat is, die heeft de krant een keer gehaald. Dat was de toekomst. De scheidsrechter heb ik begrepen. Hij is zelf ook nog voetbal bij Titan, vertelde die. Maar die gaat nu de kleedkamers in van SVN. Dus hetzelfde verhaal. Nog even wachten hier. En dan beginnen we met de tweede helft.
0: Dan gaan we snel kijken in, op Elim. Of Elim tegen Bagres al is begonnen. Bagres ging de rust in met een 2-1 voorsprong. Wolter, rolt daar de bal wel?
2: Ja, die rolt alweer ruim een minuut. En het is een behoorlijk verschil met het begin van de wedstrijd. Het is lekker zonnig weer en niet koud meer. Want het was net echt zo koud. En dan ben je niet gewend met al die zonnige dagen. Nu, nee, dat was buitenspel. Dat was een beetje te vroeg van net over de middenlijn. En dan mag vlak voor de middenlijn natuurlijk, moest een vrije trap nemen. En als het gaat achter de bal, dat is Rick Prey, die hem dan naar links stelt hier en dan weer naar St. Dalderson. Een mooie diepe paar jaar, die is te hard. Gaat ze de wind af nu natuurlijk in dit geval. En dan komt hij bij de keeper terecht en dan mag... komt dan Bargrijs weer aan de bal. En dan weer een mooie paas naar binnen toe. Die staan buiten het spel. En weer een goede beweging. En dat is toch weer makkelijk. En dat gaat eigenlijk te makkelijk. Maar hij rolt naast het doel. Dus dat is goed afgelopen. En dan mag de keeper van Hele mag hem weer proberen in het spel te brengen. Hij doet rustig aan. Maar ja, ik denk dat de wind toch ook iets minder is als voor de rust. Dus het kan best zijn dat het dan wat makkelijker voetballen wordt. Maar met de wind en dan vooraf met die diepte ballen, dat is in dit geval Margarijs wel gevaarlijk. En uittrap van de keeper, die gaat naar voren toe. Want toch, even kijken, nog van bal zit van Hele. Een gevaarlijke bal. Ik ben ver vooruit, maar het is nu weer... in de rug geduwd. Maar ja, goed, het is geen invloed. En dan mag ze helemaal weer verder gaan. Via Jan Beemers. De keeper die redt het alleen. Die trapt hem ver over de zijlijn. Dus de bal is een eindje weg. Maar de stand is nog 1-2.
0: En dan gaan we ook bij de derde wedstrijd kijken die om 2:30 begon. De derby Stappost Genemuiden. Die verlieten we met een 1-0 in het voordeel van thuisploeg Stappost door die panel van Sam Krauter. En inmiddels Jan Wilm rolt de bal daar ook weer, denk ik.
3: Ja, zeker. 3 minuten gespeeld na rust. Nu voor het eerst de Stappost de middenlijn over. Maar de koe die echt een matige wedstrijd speelt, speelt ook hier de bal. Maar heeft hem dan toch weer terug naar wat knullig duel. Wat Van der Wetering daar op het gras ligt. En probeert die bal te veroveren. Dat mislukt. En dan komt er nu een kaart voor Krauter. Waarom? Omdat hij de vrije trap dan te snel genomen heeft. Ja, dat lijkt dan de aanleiding te zijn. Want die vrije trap moet inderdaad over. Ja, Krauter snapt er ook niet zoveel van. Je ziet niet zo vaak dat daar toch een kaart voor wordt gegeven. Meestal is het even fluiten en dan wordt hij opnieuw genomen. Dat opnieuw nemen gebeurt alsnog. Maar dan op een andere manier. Want nu maakt onder andere Dirk Muis de oversteek. En nestelt Jeffrey Dijkstra zich achter die bal. In een tweede helft die begon met wat tumult. Want er werd toch wat vuurwerk afgestoken in de vorm van rookpotten. De bestuursleden van Stappers daar naartoe. Het is weer rustig achter de goal. En deze bal van Jeffrey Dijkstra wordt weggekopt door Gerben Kolk. Gaat de zijlijn over daar ter hoogte van het uitvak. En met een heus buffervakje ertussen. Toch ook nu een flinke groep Stappers supporters achter de goal waar Stappers naartoe voetbalt. Deze ingooi van Van den Burg komt ver. Wel heel ver in de handen van Streuker. En hem kan hem dan meegeven aan Tijmen de Lange. Omschakelmoment Genemuiden. Maar de Lange komt dan Van den Burg niet voorbij. Die is teruggesprint om die aanval te stuiten. 50ste minuut. Interessante tweede helft voor de ploeg. Want Staphorst speelt matig. Genemuiden is wat beter zonder ook echt heel veel grote kansen te creëren, hoor. Maar je hebt wel het idee dat Genemuiden wat over heeft. En dat het de bovenliggende partij was in de eerste helft. Ja, daar was iedereen het halverwege wel over eens. Maar er is tot nu toe maar één ploeg die scoorde. Het gebeurde vanaf de stip. En daardoor leidt Staphorst met 1-0 tegen de grootste rivaal, tegen Genemuiden.

0: was de Hammers Houseband met Country Roads. En dan even een tussendoor een tussenstand. En dat is bij de wedstrijd tussen De Weide MSC. Daar is het 1-0 voor De Weide. Eveneens een bekerwedstrijd. En ook waar gebekerd wordt is in Hollandse Veld bij Jan Naak. Tussen Hollandse Veld en SVN. Daar stond het 4-0, Jan. En inmiddels rolt de bal, neem ik aan, daar ook.
1: Ja, 5 minuten in de tweede helft en de stand ongewijzigd, inderdaad 4-0. Ja, en de eerste minuten waren eigenlijk voor SVN. Die hebben al meer gebracht dan in de eerste helft. Maar nu gaat Hollandse Velden tussenuit. Kan die bal volgetrokken worden? Ik denk dat het een corner wordt. Het leek even dat de bal over de achterlijn was. Het was dan Kooi die de keeper omzeilde, maar wel in een moeilijke hoek terecht kwam. Maar uiteindelijk gaat inderdaad de bal richting de cornervlag. Dus een corner voor SVN. Hollandse Veld. En dan gaat Jun Smit zich bemoeien. Ja, inderdaad. Eens kijken, zijn de koppers naar voren. Van Veen, die kan vaak ook goed koppen. Nee, die is achtergebleven. Bal teruggespeeld op Smit richting tweede paal. En daar kwam Zomer in vliegen, maar dat lukte niet. Afstandsschot van Justin Snippen mislukt ook. En dat betekent dat SVN er nu uit kan als de bal goed behandeld wordt. En dat gebeurt niet. Want de bal is weer onderschept door Hollandse Veld, door Van Eck. En nu gaat SVN er tussenuit, wou ik zeggen. Maar de bal belandt bij Van Veen. En dat betekent gevaar geweken. Gespeeld hier 16 minuten, of 6 minuten in de tweede helft. Stand 4-0.
0: Elim keek tegen een 1-2 achterstand aan tegen Bagres. Is dat inmiddels al veranderd, Wolter van Da?
2: Ja, inderdaad is dat veranderd. En inderdaad, de voordelen van de hele... Dat was met een razendsnelle counter. En die werd goed geplaatst naar Jan Bijmers. Jan Bijmers, die trapte makkelijk in doel. Dus ja, Elen staat op 2-2. Nu, ja, ik denk dat dit buitenspel was, maar je hebt niet gevlaagd. Nou, nee. Hij laat hem gaan. Nu loopt een beetje voor de keeper. Maar goed, nee. Nou, Elen mag weer. Nee, die wordt teruggekopt. En dan mag de keeper natuurlijk wel pakken. Nu op links de bal weer bij Bargeres. Maar nog wel even daar gehalen. Het is, ja, om te zien, is echt wel een leuke wedstrijd, hoor. En dat... Ja, moet de kansen dan moet het. En dan heeft Helen dat nu gelukkig wel gedaan. En die hebben heel wat kansen gehad in deze taal. Maar effectief was dan in dit geval Bargeres.
0: Wolter, we onderbreken je even, want we hebben een doelpunt bij Staphorst tegen Genemuiden.
3: Prima. Ja, het is gelijk. En dat is niet onverdiend natuurlijk als je de eerste 56 van de minuten van de wedstrijd in ogenschouw neemt. Het is Sander Egbers die je maakt na het doorkoppen van de aanvoerder Jens-Jürgen Streuter. Die was slim doorgelopen bij een ingooi van Genemuiden. Kopt die bal door en tussen twee verdedigers in is Sander Egbers daar als eerste bij de bal. Hij maakt gelijk voor Genemuiden. Het is 1-1 in Staphorst.
0: En dan gaan we weer terug naar Wolter.
2: Ja, goed, het is een verhaal, maar de keeper die mag hem nou weer uittrappen. En dan in dit geval van Bargeres. En dat rust, het was weer een klein kantje, maar niet echt groot. Nou, ver uittrap, komt in één keer op de helft van de hele. Maar die wordt goed verdedigd. En nu, dat proberen nu. Ja, nou, nog nee, nooit Bargeres achter. Nog weer verdedigd, ja. Nu een beetje toch weer een kans. Want daar waren ze net. Ja, nu toch een kans weer. Nu, maar ja, dan moet je ook weer een man weer vrij hebben. Wordt keurig gevoetbald. En dat was in dit geval was dat van Elen natuurlijk. Een hele mooie bal. Dat was Patrick Metselaar. Maar nu is hij alweer onderschept. Ja, mis je ook nog weer. Nu voor Elen. Ja, natuurlijk. En dat geeft een goede voorzet. Ik vind, nee, dit is geen buitenspel. Maar hij wordt een Bargeres weer onderschept. Maar ja, Elen die pakt hem ook weer op. Die Leroy Schonewille. En dan gaat hij even terug. Nog wel op de helft van Bargeres. En dan mag de Hollandsveld via Rick vrij. Mag ik erop zeggen. Gaan even terug. Ja, we moeten nu ook de ruimte maken. Dat is nu weer een mooie bal naar voren hier. En dan Sendallersen proberen. Want je kunt gokken, want de wind hier is natuurlijk wel mee dat hij wegdraait. Nu, ja, ik kom ook goed aan. En dan probeert hij. Ja, ik denk een panel zelfs. Ik weet dat wel zeker. Want in dit geval werd Jan Bijmens onderuit gehaald en die gaat resoluut op de stip en dan wat de pengel voor. Elim, dat kan de wedstrijd toch weer even op de kop zetten. Nou moet hem er nog heen trappen, want ze hebben ook wel een goede keeper. Maar ik neem maar dat Elim ook wel iemand heeft die ze er wel in kan schieten. Wij wachten het even af. Ik neem maar dat ik hem even mee kan nemen. De 6-6 staat bij de stip en dan wordt hij benoemd. In dit geval gaat achter de bal Mike Dalderson. En ja, dan moet je proberen er toch resoluut te... En dat doet hij ook. Nou, dan kijk je toch in tegen een wedstrijd die heel anders is. Van 2-1 achter naar 3-2 voor Royer via een panel.
0: Ja, en dan gaan we naar de wedstrijd Staphorst-Genemuiden, waar Sander Egbers zijn goede begin een vervolg heeft gegeven door in de derby de gelijkmaker te maken. Jan-Willem 1-1, nog altijd in stand, neem ik aan.
3: Ja, zeker. En Egbers past inderdaad perfect in de spitspositie ook bij Genemuiden. Trekt die lijn door die hij bij Hogeveen natuurlijk al inzette. Het is wel iets ander voetbal van Genemuiden. Maar hij heeft zich uitstekend aangepast. Snel in de basis terechtgekomen. En dat is alleen maar mooi voor de man uit de Koevoorde, de goaltjesdief. En hij gaat dus ook in de derde divisie bij een andere ploeg door met scoren. En nu dus ook in de derby tegen Staphorst, 60ste minuut. Stand 1-1 aan het speelbeeld. Dus niet zo gek veel veranderd. Het gaat iets meer op en neer dan in de eerste helft. Maar ook na rust. Weinig momenten, weinig echte momenten voor de doelen. Maar wel iets vaker dat Staphorst in ieder geval dreigend richting de 16 meter van Genemuiden weet te komen. En nogmaals, zonder daar ook echt iets tastbaars uit te halen. Dit is Twan van der Kamp, de linksback. Mag heel ver opstomen hoor. Heeft Dijkstra nu bij hem in de buurt. En dan is het natuurlijk weer kijken naar die spitsen voor de goal. Dijkstra weer. Maar zijn voorzetten lopen vandaag nog niet. Afgelopen woensdag bijna elke bal die hij zo in de 1-op-1 kreeg. Legde hij panklaar neer voor de goal. Voor Krauter en anders wel voor Werkhoven of voor de Koe. En nu toch te vaak dat een bal gewoon over de goal vliegt. Ook nu is dat weer het geval. De bal over het doel van Hidde Streutker en de opbouw weer. Bij Genemuiden van achteruit met dat sterke centrale duo Gerben Kolk en Jens Jönstreuken. Die geven gewoon weinig weg en daar komt Staphorst vandaag ook achter. Wordt Krauter als aanspeelpunt, wordt hij amper bereikt. En als je dan ook dit soort ballen gaat weggeven, dan moet je gaan uitkijken. Echt bespikt op, geeft mee aan Bijmers de bal in één keer weer voor de goal. Dan komt hij alsnog bij Bijmers, is daar hadden plezier voor zijn linkerbeen. En uiteindelijk, vanaf de rand 16, een rolletje in de handen van Stan Meekhoff. Misschien heeft Staphorst gelukt dat net hij daar werd aangespeeld. Want andere aanvallers van Genemuiden halen vanaf die positie normaal gesproken de trekker wel over. Dat doet plezier niet. Maar Staphorst geeft toch net al te vaak de bal zomaar weg aan Genemuiden. En dat is een ploeg die van de omschakeling inmiddels het handelsmerk heeft gemaakt. Werkhoven dan sterk gedaan. Meegeven aan Sra. Maar daar komt Streuker alweer uitgestapt. Sra heeft hij de ruimte. Werkhoven. Hens leent. Maar dat leek me niet van Arend van de Wetering. En Verrijken wil er ook niet aan om Staphorst voor de tweede keer vanmiddag een strafschop te geven. Het gaat toch op en neer hoor in die tweede helft. Het wordt een stuk leuker om te volgen. Deze derby hier in Staphorst. 62ste minuut. De stand in evenwicht. 1-1.
0: En dan gaan we naar de vierde wedstrijd. HZV Meppel. We verlieten die met een 1-0 stand door het doelpunt van Jens van Rooyen.
4: Ja, maar die staan dan eigenlijk weer op een scorebord. Al 10 minuten geleden, denk ik, is het HZV die in de 40ste minuut op een 2-0 voorsprong kwam. Het was een voorzet van Jens van Rooyen. En Joran Popovic miste die bal. Toen kwam hij voor de voeten van Sander Jansen. En die schoot de bal via de binnenkant van de paal. Achter doelman Max de Vos. En zo kwam HZV dus op een 2-0 voorsprong. Het was eigenlijk de derde echte goede mogelijkheid. Terwijl Meppel er eigenlijk veel meer heeft gehad. Want ook daarna werd Meppel beter. Goede kans in de 42e minuut. Door Jules Kwant schoot over. En kort geleden vlak voor rust nog een hele goede mogelijkheid voor Leon Hertong. Ik zei het al, de boomlange verdediger die kwam mee met een corner. Kwam die bal bij de tweede paal. Hij kopte hem ook wel, maar die bal die schampte zijn hoofd. Hij ging ernaast en zo heb ik al 7 kansen voor Meppel genoteerd. Maar wel 0 doelpunten. En HZTV is wat dat betreft veel effectiever. Meppel is meer aan de bal. Heeft dus ook de betere kansen gehad. Maar ja, maak ze niet af. Swinterman is een paar keer goed gered. Maar HZTV leunt toch wel heel veel op de snelheid van Jens van Rooyen natuurlijk. Die ook het eerste doelpunt maakte. En ook die tweede voorbereidde. En is gewoon effectiever. En dus ja, om maar te zeggen dat die echt die 2-0 voorsprong echt verdiend is, gezien het aantal kansen zeker niet. Maar effectiviteit is het woord. Dat betekent dat HZVV in de rust, want het is inmiddels rust, met 2-0 leidt door de doelpunten van Jens van Rooyen en Sander Jansen.

0: Ja, en dat was, even kijken, Gijke Bluff. Bluff was dat met Zoutelanden. En dan gaan we naar, even kijken, de wedstrijd tussen Hollandsveld en SVN. En die verlieten we met een stand van 4-0.
1: Ja, en het is nog steeds 4-0. En we spelen toch alweer 18 minuten in de tweede helft. En de dikste mogelijkheid eigenlijk voor SVN. Want dat was een dot van een kans. Die ging gewoon net voor het doel langs. En het is, het is duidelijk gas teruggenomen door Hollandsveld. Maar die spelen eigenlijk geen kansen meer uit. Soms zijn ze wel wat dreigend. Maar ja, het is wat gemakzuchtig tegen op het moment, denk ik. Ja, ik zit even te kijken omdat Hollandsveld weer voorwaarts gaat, maar dat er weer weinig brengt. En Zomer in balbezit. Hij speelt hem terug op Dollersum. En Dollersum helemaal verder terug. En dat betekent dat ook de keeper van Hollandsveld nu in actie moet komen. Dus Kroesen. En die paast hem even naar Van Veen. Van die stond dichterbij. Van Veen naar de linkerkant. En die probeert, denk ik, Hagen te bereiken. Maar dat gaat niet gebeuren. En de tweede bal is wel weer voor Hollandsveld. Opnieuw balverlies. Wel een overtreding gezien door de scheidsrechter van Klinken. En dat betekent een vrije bal voor Hollandsveld. Een paar meter over de middenlijn. Smit gaat hem nemen. De bal werd naar voren getikt. Ik denk hij is al genomen. Maar dat is dus niet het geval. Nu krijgt Jörn Smit hem van Zomer. Zomer krijgt hem terug. En kijkt eens even. Waar naartoe? Naar de linkerkant. Daar staat Jörn Smit vrij. Slingert hij hem dek in de strafschopgebied. Richting tweede paal. En daar komt inderdaad de mogelijkheid. Hagen. Wat een dood van een kans. In wezen had hij. Helemaal een vrije doel, een leeg doel voor zijn neus. Hij plaatst hem, vooral ongeroemd van dat ik die niet heb gemaakt. Ja, de prestatie was groter om hem net voor doel langs te krijgen. Nou, net voor doel, het meeste behoorlijk. En ja, dat was een dood van een kans voor Hagen om stand op 5-0 te brengen. En eigenlijk de eerste dikke mogelijkheid weer voor Hollandsveld. Jammerlijk gemist. En dat betekent dat we nog op 4-0 blijven staan. En dat we inmiddels in de tweede helft 20 minuten hebben gespeeld.
0: Ja, het tweede uur van dit sportslokaal zit er alweer bijna op. En dat betekent dat we na het nieuws van 4 uur terug bij u zijn voor de ontknopingen bij de wedstrijden tussen Hollandsveld en SVN, Elim tegen Bagres en de derby tussen Stappost en Genemuiden. En ook de tweede helft tegen HZVV en SV Meppel nemen we dan uiteraard weer met u door. En zo gaan we hier naar het nieuws van 4 uur.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. Al een tijdje geleden aangekondigd, maar aanstaande woensdag ligt het openbaar vervoer in heel Nederland 24 uur grotendeels stil door een landelijke staking. Medewerkers van NS, het streekvervoer en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Dat kan vanwege de bereikbaarheid ook gevolgen hebben voor scholen, kinderopvang en ziekenhuizen. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. En tot zover het nieuws. Vrijwel overal droog en zonnig, alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden.
2: Even van de ANWB. Weinig bijzonderheden op de weg op dit moment. Er staan een aantal files, maar de meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht tussen Belfeld en Roermond door een ongeluk. Verkeer richting Maastricht kan omrijden door Eindhoven te volgen over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en truckers.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Wij zijn Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
6: De voetbal van Bargares. Nu ongeveer een gevaarlijk schot van de rest. Maar goed, dat loopt goed af. Maar er was net een paar kleine foutjes van de keeper van Helm. Die niet resoluut ingreep. En werd aantikte. En dat brak het toch op. En de bal die kwam voor de voeten van, in dit geval, op Jan Jansen van Bargares. En die maakte er 3-3 van. Misschien ook wel mede door de zon. Ik kijk natuurlijk tegen de zon in. Maar de controle. Ik heb een paar goede renners zien terug. Van de laatste paar minuten wat onzeker. Er ging klem de bal niet goed vast. En dan moet je dan proberen weer op te pakken. Maar goed, Bargares is nu op links weer in de aanval. En die proberen natuurlijk nog een overwinning eruit te slepen. Maar ik neem aan dat Helen dat ook graag wil. Ze hebben natuurlijk wel een wat wisselspelers. En dat zal ook wel zeer zeker gebeuren. Bij Helen naar vlak voor de middenlijn mogen ze op rechts mogen zijn gooien. Dat duurt even wat meer tijd natuurlijk. Maar de scheidsrechter die steekt de hand op. Dat kan nu weer toch weer gevaarlijker. Nee, hier op links staat iemand helemaal vrij van Hille. En daar liggen de kansen natuurlijk. En dat is inval Tim Bos. Die hem dan probeert toch mannetje om te spelen. Nu strafstandgebied in. Hij krijgt hem ervoor. Nee, en hij wordt ook nog zodanig geblokt dat het geen kan wordt. En dan kan Bargares het weer overnemen. Goed, er is nu 75 minuten gezorgd. Dus nog een kwartier te gaan. Plus wat met naspeeltijd. Maar het is in dit geval toch weer 3-3.
7: En dan gaan we ook nog even snel kijken bij Stappos Schenemuiden. Jan-Willem nog altijd 1-1? Of is daar ook iets veranderd?
8: Ja, 1-1. Toch alweer de 76ste minuut. Een aardige fase van Schenemuiden gezien. Met een bal tegen de paal ook. Na een uitstekende aanval. Die begon bij Hidde Streutker. En uiteindelijk voor Stappos liep het daar dus net goed af. Schenemuiden blijft de sterkste. Het beeld van de wedstrijd is eigenlijk al heel lang wel ongeveer hetzelfde hoor. Met de uitploeg die beter is. Zonder nou echt heel veel grote kansen te creëren. Maar je hebt nog het gevoel in het laatste kwartier dat als één ploeg de wedstrijd echt naar zich toe kan trekken, het daar de mogelijkheden voor heeft, dat het dan Schenemuiden is. Verse krachten ook bij Stappos. Met Keel Denkmus op het middenveld en Ilias El Morabit voorin. Kwartiertje nog in deze derby 1-1.
7: En om even tussendoor te vermelden, competitiegenoot Hogeveen ging rusten met een 1-0 stand tegen Sportlust. En dat kwam mede doordat Stefan van der Leyen een pingel pakte van de ploeg uit Woerden. Daardoor staat het daar 1-0. En dan naar de andere club in Hogeveen, HZVV. HZVV dat ging rusten met 2 tegen 0 tegen Meppel. En eens even kijken of Berlin hier de bal ook alweer rolt.
9: Ja, die rolt alweer 2 minuten. Stand nog steeds 2-0. Geen wissels bij HZVV. De eerste helft was toch wel een beetje schrijnend om te zeggen dat FC Meppel eigenlijk de betere ploeg was met het betere veldspel en ook de betere kansen en ook de meeste kansen. En AZTV heeft wel 2 keer gescoord. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Effectiviteit is het toverwoord hier. AZTV scoort 2 keer. Heeft 3 goede mogelijkheden gehad, zo'n beetje. En terwijl Meppel er al een stuk of 7 heeft gehad. Maar Sintseman heeft een aantal goede reddingen verricht. Maar ook FC Meppel scoorde gewoon niet, terwijl het best kansrijk was, vlak voor het doel. En dan schoot het over of naast. Ja, en dat is dan het verschil nu, dat AZBV die kansen die het krijgt wel benut. En dat geldt dus niet voor FC Meppel. Maar FC Meppel maakt een goede indruk. Goed veldspel. Nu ook. Nu is het AZBV net over de middenlijn met Leon Mulder. Leon Mulder terug naar Yannick Jongsma. Die geen slechte indruk maakt. Eerst wel dan naar Twan Slor. Die weer terug naar Jongsma. En zo hebben we 48 minuten gespeeld. HZTV leidt nog steeds met 2-0. En dat zou betekenen dat HZTV verder gaat naar de volgende ronde. En ik denk dat dat voor FC Meppel waarschijnlijk ook wel gaat gebeuren. Maar dan moet je nog even afwachten wat Gorredijk en Onderhulpvaren doen. 48 minuten gespeeld. 2-0 HZTV.
7: En dan gaan we naar Hollandse Veld tegen SVN. Jan Haak, daar zitten we in de slotfase.
10: Nou ja, het merendeel hebben we gespeeld natuurlijk. Maar nog een kwartiertje in totaliteit geen blessures gehad. Dus in de stand van 4-0 zal het ook wel na precies 45 minuten in de tweede helft afgelopen zijn. Maar SVN die put moet uit het feit dat men al een aantal mogelijkheden gehad hebben. Dat komen ze alweer. En maar de bal wordt door Van Veen over de zijlijn geroeid. Ja, Hodo heeft duidelijk een stapje terug gedaan ten opzichte van de eerste helft. En dat brengt SVN in de winning moed, kan ik je zeggen. Maar wel in de moed om even een treffertje te produceren. En ze zijn er dichtbij geweest. Nou, dan gaan we eens een keer naar de andere kant. Door middel van Eck. Maar Van Eck wordt onderweg dwars gezeten door een speler van SVN. En dat betekent dat de bal over de zijlijn gaat. En dat Hollandse Veld nog wel mag ingooien. Gaat Van Eck dat zelf doen. Inderdaad, de bal helemaal teruggespeeld naar Jordi Smit. Die speelt hem op Zomer. Zomer wordt er ondersteboven gewerkt door, eens even kijken, Vriend. Nou, dat was geen vriendelijke actie, want hij kreeg de vrije bal tegen. Wie gaat die nemen? Dat is even de vraag. Misschien Jordi Smit wel, want ik heb hem ook al van die afstand zien scoren. En dan kijk eens even naar de wind. Nou, die heeft hij er niet achter, volgens mij. Dus wat dat betreft wordt het een moeilijke kwestie, maar hij heeft de beste poeier in zijn schoen. In zijn voet, hoe je het maar wil noemen. En die gaat inderdaad achter die bal staan. En dan geeft hij hem één keer over richting de tweede paal. Dat was de bedoeling. Weggekoopt, weggewerkt uiteindelijk door SVN. En dan probeert SVN aan de rechterkant eruit te komen. Dat lukt niet. Deze brengt de bal in de strafschopgebied. En daar komt opeens buitenspel gegeven, wou ik zeggen. En Hagen in de scoringpositie. Maar wordt afgefloten. En dan zit de vlag omhoog. Dus dat is buitenspel. En dat was Van Eck, was ook in de buurt. En dan gaan we de bal eens kijken. Via SVN weer in het veld brengen. Nee, dat gaat de keeper doen. Ja, die gaat weer terug. En zo zijn we weer een paar seconden verder. Hij speelt hem in op zijn eigen medespeler. Dat is Maarten van Leen. Die speelt hem verder naar voren. Nou, komt de SVN eruit? Of gaan ze wat checken achteruit? Ja, we gaan langzamerhand vooruit via SVN. Wordt gestoord aan de kant van Hollandse Veld. Dat betekent dat even de bal weer terug moet op de keeper. En nu heeft Hollandse Veld de bal te pakken. En Warmels vertrekt, maar die krijgt hem niet van. Die loopt nu weer in de dekking. Eens kijken of Hollandse Veld nog wat, wat kan. Ja, het stond even een dame voor mijn neus. Had het in de gaten. Hele grote pas naar de zijkant. Dus ik heb weer vrij zicht. Was niet onaangenaam zicht trouwens. Maar goed, we gaan. Ik zit er voor het voetbal. En dan ingooien aan de Hollandse Veld kan. De bal richting de panelstip. Nee, SVN kan uitverdedigen. Nou, klopt even het ogenblik. Ja, zitten we weinig leem meer in van beide kanten. Hollandse Veld mag het weer eens proberen. En wordt naar binnen gespeeld. Ja, ook weer balverlies. Ja, gaat nu over en weer. Een beetje hotseklots, wat ik al zei. Nou, te spelen en 12 minuten volgens de klok. We staan nog steeds 4 tegen 0.
7: En bij mij hier in de studio zitten Jan Jansen en Anita Jansen en Martijn Stuut. En ondergetekende is de presentator Stoffer de Motten.

0: Ja, dat was Armin van Buuren en Davine Marcel met Hold On. En ja, we naderden de slotfase in de drie wedstrijden van half drie. En dat betekent dat de punten echt gaan verdeeld worden. Ik denk dat die in Hollandse Veld inmiddels wel verdeeld zijn. Want met die 4-0 stand, ja, dat zal ongetwijfeld niet in gevaar komen, Jan Haak.
1: Nee, dat in ieder geval drie punten zal toch wel thuisgebracht worden of thuisgehouden worden door SC Hollandse Veld. Ja, en dan is het een leuke stand, tenzij die gewijzigd is bij Elim natuurlijk voor deze pool. Van dinsdag hebben we dan aan de wedstrijd Hollandse Veld tegen Bagres te goed. En dat kan wel eens de beslissende wedstrijdje worden voor de winst in deze pool. Maar de tweede helft is beduidend minder van SC Hollandse Veld en SVN heeft ook de mogelijkheden gehad. En Van Eck, die had er net toch wel weer de mogelijkheid. Maar die is niet scherp genoeg vandaag, denk ik. Want hij werkt hem nu weer overdoel. Zodoende weer een mogelijkheid waarbij. Nou, dat was een duel schouder tegen schouder. Er ging een paar keer een warmels met zijn tegenstander. Schouder tegen schouder drie keer. En duidelijk schouderwerk dus maar van de spelregels. Betreffende spelregels. En ook van de scheidsrechter. Bal terug bij de keeper van de SVN. Naar voren. Zo in de voeten daar, dacht ik even, van Doeldersum. Maar die is weer kwijt. Nu dan! Oh, en weer. Oh, dit was ook weer een dot van een kans nu voor Hagen. Maar recht op de keeper, ja. De mogelijkheid om naast de keeper te plaatsen was groter dan recht op de keeper. Maar dat ging dus weer niet goed voor Hollandse Veld. Nog te spelen. 7 minuten. En dan staat al een hele poos 4-0.
0: Ja, en dan die andere wedstrijd in die groep, in die pool van de beker. Tussen Elim Bargres, 3-3 was het, Wolter. Is daar nog verandering in gekomen?
2: Nee, nog niet. Maar er waren wel kansen voor beide ploegen. Maar ook vooral voor Elim, wel, dat is nu toch wel behoorlijk in aanval. Er zijn een paar wissels toegepast. En dan moet je dan er ook echt wel tegen gaan. Nu op links ook weer een mooie beweging van Patrick Metslaar. Die wordt onderuit gehaald. En halverwege de zijlijn naar het strafschopgebied op links. En die krijgt ook een gele kaart. En dat is volgens mij ding voor Tim. Nee, wacht even. De nummer 7 moet ik hebben. Dat is Jan Jansen. Die een gele kaart krijgt van Bargres. Nu, er gaan een paar klaarstaan natuurlijk voor Willem. Ook Mike Daldersen is er altijd wel bij. Dus de aanvoerder die dan probeert de scheidsrechter staat erbij. Die wordt even gewoon wat rust gemaakt. Maar goed. Stand klaar, de wind is nu even wat minder. Misschien dat je ervan kunt profiteren. En hem er nog in kan kappen, dan heb je beste kans op misschien. Nu komt de bal voor. Komt goed voor, een beetje te ver misschien. Maar we wordt nog gepakt, maar dit wordt toch weer verdedigd. Even kijken. Ik denk dat hij achter geweest is. Ja, dan mag de keeper, die mag in een vrije balveld, die mag hem nemen. En dan, ja, dan gaan we de laatste minuten in. Dan moet je ook oppassen dat hij nog een tegendoelpunt krijgt. Want die wordt toch nog weer onderschept door Elim in dit geval. Er wordt wat gedrukt, maar toch weer. Ja, dan moet je wel nog oppassen. Nee, dit gaat nog. Dit kan ook weer ten voren van Elimberg. Ja, helemaal vrij. Op links. Op links. Daar is strafstampje. Daar gaat een veel te harde voorzet. Maar hij kan niet meer ingehouden worden. Dus, en nu gaan we dan. We zitten al in. Nu weer aan de andere kant. Precies hetzelfde. Maar die wordt onderschept. En dan loop ik toch de nummer 5 van Elim. Een lichte blessure op. Dat is af van Elim natuurlijk. Dat is Marcel Koops. En die blijft even liggen. Ik vind hem misschien even de behandeling. Maar we zitten in de laatste minuut officieel. En het is nog steeds 3-3.
0: En ook de derby tussen Staphorst en Genemuiden voor de competitie loopt op zijn einde. Jan-Willem 1-1 nog altijd.
3: Ja, zeker weten. 90ste minuut alweer hier. En de blessuretijd is dus aanstaande met een countermogelijkheid. Maar om Voorhuis te invallen aan de kant van Genemuiden. Laatste 10 minuten eigenlijk weinig kansen gezien. Ja, eentje eigenlijk wel. Want die bal viel bijna precies goed van Guy van Werkhoven. Een minuut of 5 geleden. Vanuit een vrije bal. Maar daar kreeg hij zijn voet dan weer net niet tegenaan. Het is een van de spaarzame momenten geweest in de tweede helft. Waarin Staphorst voor de goal van Genemuiden wist te komen. En al met al zal Karrebel, denk ik, tevreden zijn met een punt als het zo blijft. De blessuretijd is nu gaan lopen. En Genemuiden krijgt een vrije trap op de rand van de middencirkel. staat Tijmen De Lange met rug nummer 10 om die bal er maar in te pompen richting bijvoorbeeld Sander Egbers. Die kopt door en daar komt de kans voor Van de Wetering. En bij de eerste paal staat Meekhof goed opgesteld om die bal de goal uit te werken. De hoek was klein en Meekhof doet dat goed. Maar zo doorstaat Tappos ook dit moment. De counterkans komt er niet. Van Gene Muiden heeft alweer overgenomen met aanvoerder Jens Jun Streutker. Eerste minuut. Blessuretijd zit erop met Streutker en met Kolk. De twee centrale verdedigers die de bal rondspelen. Stappost moet terug. Met onder andere ook Stijn de Haan als invaller op dat middenveld. In plaats van de ongelukkige Milan de Koe. Daar komt Gene Muiden over de linkerkant. Tijmen de Lange met de bewegingen en het uitgestoken been van Dirk Muis. En dus geen paas. De 16 meter in van De Lange. Wel weer Gene Muiden dat kan opschuiven. En een ingooi zal gaan nemen. En bij die ingooi van Egbers maken Kolk en Streuker, de centrale verdedigers, de oversteek. En toen is het druk voor de neus van Meekhof. Daar komt hij ingooi. Kan er worden doorgekopt? Ja, dat doet Kolk en daar gaat hij. Hij vliegt binnen. Gene Muiden gaat deze derby winnen. En dan lijkt het een eigen goal. Maar dat was lastig te zien. De bal vliegt erin bij de eerste paal. Maar dat doorkoppen van Kolk, een doelpunt die veel gelijkenissen toont met de 1-1. Toen tikte Sander Egbers die bal tegen de touwen. En nu zou het wel eens via Bosveld gegaan kunnen zijn. Want die staat ook nog in zijn eentje te balen daarin. De doelmond. Dat hij dan dat laatste zetje daar gegeven heeft. Meekhof maant hem nu naar voren. Het was de 92e minuut. En het doelpunt staat. Het doelpunt telt in het uitvak. Via het feest daar. Wat uitdagingen over en weer. Een kaart voor Karabel. Die geel krijgt aan de zijlijn. En het is te hopen dat het daar in die hoek allemaal goed zal verlopen. Een paar minuten nog. En Stappos zal nu wel heel snel moeten reageren. En anders gaat Gene Muiden hier de verdiende zegen alsnog pakken. Sven van Echteren is er ook bijgekomen als aanvaller. Muis maar mee naar voren. En Van de Wetering wint hier het kopduel. Hoe lang wil scheidsrechter Verrijken nog laten spelen? Muis kan in ieder geval gaan gooien daar op de positie aan de zijlijn. Kijken of deze ingooi dan ook wat kan opleveren. Het doorkoppen is daar. Die bal valt ook in de 5 meter. Reinik met het schot. En dan wordt hij opnieuw van de lijn gehaald. Van de kant niet. Reinik niet. En geen 2-2. Omdat er uiteindelijk ook een overtreding gefloten wordt door scheidsrechter Verrijken. Dat was zo'n identiek moment met zo'n doorgekopte ingooi die dan ook nog eens bijna de 2-2 oplevert hier in Staphorst. In een gekke slotfase waarin het erop gaat lijken dat Gene Muiden hier, net als in april, de punten gaat meenemen. En dat Gene Muiden foutloos blijft in de derde divisie. 4 minuut blessuretijd inmiddels in Staphorst. En de doeltrap dus voor Hidde Streuken. Gene Muiden lijkt te gaan winnen. Het is 2-1.
0: En Reinier, hoe gaat het bij HZVV tegen Meppel?
4: Nou, 64 minuten is gespeeld en in de tweede helft is FC Meppel eigenlijk niet meer gevaarlijk geweest. Het lijkt erop dat AZTV zich wat herstelt, wat meer balbezit heeft. Hij heeft ook een hele grote kans gekregen via Jens van Rooyen. Maar de wedstrijd speelt zich toch voornamelijk af op de helft van FC Meppel. Domineren is misschien een groot woord, maar AZTV heeft wel iets meer balbezit in die tweede helft dan. Maar het was in de eerste helft absoluut andersom. En daar heeft FC Meppel gewoon verzuimd om 2-3 keer te scoren. En daardoor, HZTV doet dat dus wel, van de 3 keer 2 keer scoren. En daardoor staat er nog steeds die 2-0 voorsprong voor HZTV op de klok. 64 minuten gespeeld, met wel een heel laag tempo. Hoor. Nu ook de Hertong van FC Meppel, gewoon heel traag op de eigenaar, op dan weer breed. En nu gaat hij naar die zien waar die probeert wat diepte in de wedstrijd te krijgen. Maar de bal komt in handen van Daan Swinselman. En dat is de doelman van HZTV. Die neemt ook weer alle tijd. Dus om nou te zeggen dat het het echt spektakel is. Nou, dat is absoluut niet het geval. AZVV probeert gewoon de 3 punten te pakken. En dan is het zo goed als zeker naar de volgende ronde. En dan moet het woensdag nog tegen Gorredijk spelen hier thuis. En Semmeppel is dan uitgespeeld, heeft 4 punten. En moet dan afwachten wat Holpaard onder andere tegen Gorredijk nog doet. Die zou ook nog op 4 punten kunnen komen. Dus nog niet helemaal zeker is FC Meppel dan van de volgende ronde. Maar gezien het veldspel dat ze hebben laten zien, vooral in de eerste helft, horen ze gewoon in die volgende ronde. Want het is absoluut geen slechte ploeg. Maar ja, het ontbreekt dus aan het benutten van kansen. En dat is dus heel duidelijk opgebroken tot nu toe. 65 minuten gespeeld. AZTV leidt met 2-0 door Jens Verrooyen en Sander Jansen.
0: En dan gaan we nog even snel naar Elim om te kijken of we ook nog een winnaar krijgen bij de wedstrijd tussen Elim en Bargeres. Nou, die kunnen we niet bereiken. Dan schakelen we snel door en dan gaan we naar de derby tussen Staphorst en Genemuiden. Daar lieten we u achter met een 1-2. Jan Willem, hoe is het daar inmiddels?
3: Ja, het is inmiddels afgelopen. Staphorst probeert het nog wel in die laatste paar minuten om toch nog dat punt aan deze wedstrijd over te houden. Dat is niet gebeurd en dus gaat ook de tweede thuiswedstrijd van Staphorst verloren. Het blijft staan op 2 punten uit 4 gespeelde wedstrijden. En over de gehele linie is die overwinning van Genemuiden wel terecht. Maar als hij zo laat valt, ook nog eens via een eigen doelpunt, dan zullen ze er hier in Staphorst nog wel eventjes zuur van zijn. Genemuiden gaat feest vieren met het uitpak. Het is te hopen dat voor de rest iedereen vandaag verstandige dingen blijft doen hier in Staphorst. Eindstand in de derby 1-2.
0: Jan Willem, bedankt voor je bijdrage deze middag. En ik wens u een goede reis terug naar huis. En dan gaan we ook nog even snel kijken of Jan Haak, Hollandse Veld tegen SVN, of dat inmiddels al is afgelopen.
5: Ja, het is hier ook afgelopen inderdaad. Nog een kooltje bijgekomen door Van Eck. Die zal daar blij mee zijn, want hij heeft toch een aantal mogelijkheden naar te liggen. Maar uiteindelijk kreeg hij de bal toch nog in het doel. Dus de eindstand hier is 5-0.

verleushuis, gaat hij daar nog iets mee doen of niet? Ik denk het huis niet. Iedereen van Neppels een beetje bij die scheidsrechter. Maar Joran Popovic werd neergelegd. En hij Leushuis legt de bal op de stip. En dat betekent dat AZTV in de 72e minuut een strafschop krijgt te nemen. En dan kan het definitief beslist worden, zou je zeggen, na die, bij die 2-0 voorsprong. Er is ook al gewisseld natuurlijk. Milan Ronkes en Jaro Boer zijn in de ploeg gekomen. Voor Sander Jansen en Koen Steff. En ook bij FC Meppel is gewisseld. Onder andere Roland Trompetter is in de ploeg gekomen. Een bekende naam. Tarik Mnabet Dabi en Eddie van der Linden. Die zijn in de ploeg gekomen. Dan de strafschop. En het is Joran Popovic. Die absoluut niet in de wedstrijd zit. Maar wel deze strafschop gaat nemen. En hij scoort. Hij legt hem in de linkerhoek. Terwijl Max de Vos naar de rechterhoek van mij gezien valt. En hij tikt die bal in de linkerhoek. En zo staat het na 73 minuten spelen. 3-0. Ik moet zeggen dat de tweede helft AZTV de zaak wat beter onder controle heeft. Maar toch, de afgelopen 2 minuten heeft Tim Apple 2 goede kansen gekregen, hoor. Via die invaller Roan Trompetter die voorlangs schoot. En een schot op de paal van Tarik Mrabet Dabi. En daar kwam AZTV best goed weg. Maar nu is het dan 3-0 geworden door die strafschop van Joran Popovic. En dan gaat Jens van Rooyen uit het veld. En dan komt Mika Veld voor hem in de plaats. En dan mag Mika Veld nog een kwartiertje proberen om nog iets te betekenen voor HZTV. Jens van Rooyen die dus gescoord heeft vandaag. Maar in de tweede helft hebben we hem eigenlijk nauwelijks meer gezien. Maar goed, Mika Veld dus voor Jens van Rooyen en HZTV. Zit op rozen, zou je zeggen, met die 3-0 voorsprong.

0: was. Even kijken, Jamai met Step Right Up. En dan gaan we eens even kijken bij HZVV tegen Meppel. We verlieten het met een 3-0 stand door die rakenpanel van Joran Popovic. Reinier, heb je inmiddels ook een vierde doelpunt?
1: Nou, bijna. Mika Veld misschien. Ja, die is er dikke.
0: Reinier?
1: Ja, hallo. Hoor je nog niet?
0: Heb je inmiddels een vierde doelpunt of is het nog altijd 3-0?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor jou wel, maar hoor je ons ook, Reinier?
1: Jawel.
0: Dus gaat uw gang, vertel wat er aan de hand is bij HZVV tegen Meppel.
1: 78 minuten gespeeld, dus nog 12 minuten. HZVV in die tweede helft al de betere ploeg. En kwam dus ook op 3-0 door die strafschop van Joran Popovic, die het wel moeilijk heeft. Vier hakjes heeft hij laten zien. Dat levert allemaal niets op. En hij zat absoluut niet in de wedstrijd. Hij heeft natuurlijk zaterdag wel 3 keer gescoord tegen Oldenhoop-Paarden. Maar goed, dat is wel een ander kaliber dan dit FC Meppel. Want dan gaat het in de tweede klasse best goed doen, denk ik. Al zullen ze die kansen wel moeten gaan benutten. Want ze hebben nog steeds meer kansen gehad dan HZVV. Vooral in die eerste helft natuurlijk. Maar ook nog 2 in de tweede helft. Maar nu is het toch een beetje op van wat FC Meppel betreft. Veel foute paarsen. Nu dan misschien komen ze wel richting het strafschopgebied. En dan is de eindpaars die ontbreekt vaak. En dat blijkt nu ook weer. Ze leveren zomaar in bij Mika Veld. Mika Veld die zo snel moet Daan Bakker passeren. En dat lukt hem in eerste instantie wel. Hij heeft nog steeds de bal. Hij heeft nog steeds iemand om zich heen. En dan komt Daan Bakker met de sliding. Die heeft de bal. En dan kan FC Meppel misschien weer gevaarlijk worden. Ja, wat weet. Er is aan de rechterkant, de invaller, Trompetter, die komt net niet aan de bal. En dat is toch wel het probleem van FC Meppel in die tweede helft. Tot de strafschopgebied gaat het best goed, maar dan ontbreekt de eindpaas. En zo wordt het toch nog een vrij kansloze 3-0 nederlaag qua stand dan. Maar het had heel anders af kunnen lopen, deze wedstrijd. Maar goed, de effectiviteit is dan het overwoord. En HZVV is wel enigszins hersteld van die zwakke eerste helft. De tweede helft staat het iets beter allemaal. Maar goed, het heeft misschien ook met FC Meppel te maken dat het ook veel gewisseld heeft. Maar goed, dat geldt ook voor HZVV. De bal gaat helemaal terug naar de Vos, de doelman. En die levert hem in bij zijn linksback. Die komt weer een lange bal richting Trompetter. En dan komt Swinselman buiten zijn stadsgebied. Schiet die bal richting Milan Ronkes op de borst naar Anacolta. Anacolta, hij gaat nog. Helemaal terug weer naar Daan Swinselman. En die speelde weer mee naar Anacolta, net buiten het stadsgebied. En aan de rechterkant is Wout Dijkhuis helemaal vrij. Leon Mulder is vrij. Anacolta levert hem in bij Jaal Boer. Allemaal op eigen helft nog. Nu gaan ze de middellijn over aan de linkerkant. Twan Slor. Twan Slor, nou, die heeft geen afspeelmogelijkheid. Gaat weer terug naar Yannick Jongsma. Die gaat nog verder terug naar Daan Swinselman. En die levert de bal niet in, want dat leek er even op. Tom Hulshoff heeft wat ruimte nu. Weer terug, allemaal op eigen helft nog. Leon Mulder weer terug naar Wout Dijkhuis. En breed naar Yannick Jongsma. Dan de bal naar voren, naar Twan Slor, de linksback, die mee naar voren is gekomen. Dan Joran Popovic, die de bal weer opgehaald heeft. Dan helemaal naar rechts, naar Mika Veld, de randstrafschopgebied. Nu naar Anacolta, Leon Mulder. Dan Mika Veld, Mika Veld met 2 man om zich heen. Terug naar Jaal Boer, breed naar Twan Slor. Nog terug naar Yannick Jongsma. Ja, zo zie je dat HZVV gecontroleerd werd er dan wel. Heel langzaam. Wat een mooie bal is dit op Mika Veld. Mika Veld dan. Legt hem dan breed op het Hulshof. Legt hem terug op Joran Popovic. Maar die wil door 3 man heen. En dat lukt meestal niet, kan ik je verzekeren. En in dit geval ook niet. Maar HZVV heeft de controle terug. 82 minuten gespeeld. Leidt comfortabel met 3-0.

0: Avicii met ze en Sandro Cavazza met Without You. En dan hebben we nog één wedstrijd. Dat is die wedstrijd tussen HZVV en Meppel. Gaat HZVV zakelijk de puntjes thuis houden op Sportpark Bentingspark Reinier?
1: Ja, zeker. Kan NS nog 5 minuten 3-0 voorsprong. En HZVV controleert de wedstrijd. Tweede helft moet ik zeggen, is HZVV beter. Nou, Twan Sloorzaam, Joran Popovic gaat dit nog niet maken. Nee, nog een keer Twan Sloorzaam legt hem terug op. Of Tom Hulshoff, die gaat van het doel leggen. Nog een keer het veld schiet. We gaan volgens nog een keer Twan Sloorzaam. Sloorzaam weggewerkt. Paniek daar in die verdediging van FC Meppel. Maar die bal die zit er nog steeds niet in. Geen 4-0, maar dit was wel 2 tot 3 keer toe de mogelijkheid om de vierde te maken. Maar dat gebeurt dus niet. Dus het blijft 3-0 voor HZTV. Dan komen ze op 6 punten uit 2 wedstrijden. Meppel blijft op 4 punten uit 3 wedstrijden. Is uitgespeeld. En ja, kan dus nog wel tweede worden in deze pool. Want de nummers 1 en 2 die gaan verder. Dat is bij alle pools zo waar eerste en tweede klasses in spelen. Dan gaan de nummers 1 en 2 door. Ook in pools waarin maar 3 ploegen zitten. Gek genoeg. Maar goed, dat is zo. En dat betekent dus dat de HZTV woensdag nog tegen Gorredijk moet spelen. Normaal gesproken zou je zeggen, nou dat moet kunnen. Maar ja goed, dat weet je ook niet. Men heeft de eerste helft denk ik nog wel heel wat om over te praten. De tweede helft was wel beter. Maar dat komt misschien omdat FC Meppel terugzakte. Hij heeft eigenlijk maar 2 kansjes gehad die tweede helft. En grossierde toch wel in foute pases hoor. Tot de stadsgebied ging het dan wel redelijk. Maar de eindfase ontbrak meestal. En ja, dat is dan misschien waarom de ploeg vandaag niet gaat winnen. Want het heeft de betere kansen gehad, ook de meeste. Maar ja, Grinselman heeft een aantal keer eruit gehaald, maar ook gewoon naschieten of overschieten. En nu een corner voor FC Meppel, redder. Iedereen zo'n beetje in het stadsgebied. Misschien dat ze het nog de eer kunnen redden. Oh, Grinselman. Een beetje ja, onzeker zegt deze bal. Hij stond hem half, raakt hem half, gaat weer over de achterlijn. Ja, zo'n bal die moet je toch eigenlijk wel vast hebben, maar die heeft hij niet. Dat betekent dat FC Meppel weer een corner mag nemen. Nu aan de andere kant. En nu wordt hij genomen door Hugo Wisschop. En misschien dat deze tweede corner binnen de minuut dan wel een tegentreffer op levert. Want dat kan hem misschien nog wel helpen om tweede te worden in die pool. Dan komt die bal in het stadsgebied weer. En daar wordt gekopt. Maar de bal gaat over het doel. En dat was de invaller Eddy van der Linden. En die kopt de bal net over. 2 minuten nog. HZTV leidt met 3-0.

0: was Gesparoel met Ik neem je mee. En we gaan eens even kijken of ook die laatste wedstrijd of die afgelopen is, of daar nog gevoetbald wordt tussen HZVV en Meppel Reinier. En ik denk dat Reinier in een gesprek is. En Reinier, ben je daar?
1: Ja, zeker. Nou,
0: we
1: zijn er al bij
0: gestopt. Wordt er nog
1: gevoetbald? Nee, er wordt niet meer gevoetbald, want de wedstrijd is afgelopen. Dat betekent dus dat AZVV deze bekerwedstrijd met 3-0 wint door doelpunten van Jens van Rooijen, Sander Janssen en een strafschop benut door Joran Popovic. Eerste helft was Meppel beter, qua veldspel betere kansen. Maar HZVV scoorde 2 van de 3 mogelijkheden. Zeer effectief dus. Ruststand 2-0. En daarna, tweede helft moet ik zeggen, was het toch HZVV dat de wedstrijd iets beter controleerde. En uiteindelijk met 3-0 maakte via de 11-meterstip. En Meppel maakte veel fouten in de eindpaas. Maar goed, toch wel een iets geflatteerde 3-0 overwinning dan uiteindelijk. Maar goed, daar maalt niemand om bij HZVV. Het heeft nu 6 punten uit 2 wedstrijden. En met nog 1 wedstrijd te goed aanstaande woensdag. Dus hier om 8 uur tegen Gorredijk, ook tweede klasser. Maar HZVV die is al naar de volgende ronde. En Meppel moet dat nog eventjes afwachten. Het ligt eraan wat Oldenhoop-Paarden doet tegen Gorredijk. Maar echt, geen sprankelende wedstrijd, geen spektakel, maar gewoon een degelijke 3-0 overwinning. Nou, en dat is belangrijk, want dan ga je naar de volgende ronde en dat ben je eigenlijk als regerend bekerwinnaar wel, dan ben je eigenlijk wel, hoe noem je dat? Ben je wel, ik kan niet op het doorkomen, maar dat hoort dus eigenlijk wel zo. Dus HZVV Meppel 3-0.

0: Ja, dit was Likidoof en met Narcotic. En dan gaan we, ja, het einde van dit sportuur eindigt ook alweer, naar het ook alweer. We hebben een aantal mooie wedstrijden gehad hier vanmiddag, die in de uitzending. Zo hebben we Hollandse Veld tegen SVN voor de beker gehad. En dat werd 5-0 en daar deed Jan Haak verslag van. Ook de wedstrijd tussen Elim en Bargeres, die onbeslist eindigde. Elim pakte knap punt tegen het klasse hoger spelende Bargeres. De wedstrijd eindigde in 3-3. En daar was Wolter van der Haar de verslaggever. En dan hadden we nog HZVV tegen Meppel. Ook een bekerwedstrijd. Die werd zakelijk met 3-0 gewonnen door HZVV. Ook hebben we voor u een aantal andere uitslagen. Zo was het De Weide dat in de beker met 2-0 won van MSC. En was het Noordse Schut dat verrassend verloor met 3-2 op bezoek bij Raptim. Ook waren er twee competitiewedstrijden vanmiddag. En dat was natuurlijk Stappos tegen Genemuiden, waar Jan-Willem Kralen verslag van deed. En hij zag dat Genemuiden de derby met 2-1 won van Stappos. En daardoor blijft Stappos nog altijd wachten op de eerste overwinning in die derde divisie. Ook Hogeveen wist niet te winnen. Hogeveen dat ze speelde met 2-2 gelijk tegen Sportlust in de 46 in Woerden. Het stond bij rust nog met 1-0 voor. Maar het zag toen tot twee keer toe Sportlust scoren. En daardoor keek het even tegen een 2-1 achterstand aan. Maar uiteindelijk was het Jankovic die Hogeveen toch een punt bezorgde. En daarmee gaat het team van Björn Zwicker toch met een iets fijner gevoel richting Hogeveen, denk ik. En dan naderen we, zoals ik al zei, het einde van dit sportlokaal. En dan wordt vanaf morgen weer verslag gedaan van het culinair Hoogveen. En dan met de derby, der derbies natuurlijk tussen Ruinen en Pessen. En wil ik u namens Jan Jansen, Anita Jansen en mijzelf bedanken voor het luisteren vanmiddag. En dan tot de volgende keer.
1: Stavrok, bedankt namens ons. En graag tot een volgende keer. Na de het nieuws, dan tegen 5:30 wordt hier de bingo. En we gaan met een automatisering eruit. En 5:30 is er voor de vaste luisteraars weer de bingo. Heel veel spelplezier. En wat ons betreft dus ook over namens mij. Tot een volgende keer.

0: nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militaire familieleden en een Servische minister. De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische legerleider overleed vorige week in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven, daarbij worden duizenden mensen verwacht. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Phantom brak in tweeën en er ontstond een grote brand en een zwarte rookwolk. Over de toestand van de twee inzittenden is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. En tot zover het nieuws. Bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Her en daar staan er nog wat korte files. Zoals bijvoorbeeld de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 5 kilometer met een klein kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij inmiddels. De A2 Den Bosch richting Utrecht.

0: zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Dit is nummer 30.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

zijn de headlines uit het nieuws. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd vanwege het bezoek morgen van Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. En in Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand in het departement Aude. Het weer nog, bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Jessel Gus haar waardering uit voor Molukse militairen, die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6.400 gevallen militairen. En tot zover het nieuws. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een
1: hectare tijdens de 39e Indië-herdenking in Roermond. Premier Jette bood excuses aan voor slechte behandeling. Israëlische aanvallen in Libanon veroorzaken 4 doden en 32 gewonden, vooral onder vrouwen en kinderen. Hezbollah veroordeelt de actie. 300 mensen herdachten Ratko Mladic in Belgrado. Zijn zoon en minister Vujic waren aanwezig. Maandag volgt de begrafenis. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in Tilburg. Bewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren te sluiten. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En tot zover het nieuws. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog. Met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking. Elders schijnt de zon.

kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB.